0: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
1: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days en deze keer ga ik.
2: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van

0: Verlokeukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
2: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
3: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
4: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank je, Imoweb!
7: Het beste uit de 60s, 70s.

0: Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s.
2: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
12: 5 vrijdagen.
13: 5 toplijsten.
12: 5 genres.
13: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
14: Hele goeiemorgen. Als je één woord mag schrappen voor deze dinsdag, dan is het woord herfst. Want ik heb gelezen, ik heb gehoord en jij wellicht ook dat we vandaag tot 27 graden kunnen halen. 27 graden, half september.
15: Your golden years.
14: Welkom.
15: Nostalgie.
14: En welkom ook Bart, hier is het nieuws van 7 uur. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Stookolie wordt stilaan onbetaalbaar per liter. Moet je nu al €1,55 neertellen. Dubbel zoveel als vorig jaar. Een record is dat. Bijna 2 op de 10 Vlaamse gezinnen verwarmen nog met stookolie. En die slikken nu wel eens als ze de prijs zien. Want begin dit jaar kostte een liter mazoet amper €0,70. Maar als je nu je tank vult met 2000 liter, betaal je daar nu gemiddeld meer dan €3000 voor. Brandstofhandelaars zien nu al dat het rustiger is met minder bestellingen. Je hoort de Johan Mattaar.
17: Door het feit dat dus de markt zo onvoorspelbaar is, zijn er ook veel mensen die zeggen van we gaan wachten. Het is nog redelijk warm weer, we hebben nu nog geen product nodig, dus we gaan onze bestelling uitstellen. Als men nu bestelt, weet men natuurlijk wel tegen welke prijs men kan aankopen. Dat kan over een maand totaal anders zijn, dat kan veel lager zijn, maar dat kan ook veel hoger zijn.
16: Een 40-tal gemeenten vraagt aan de Vlaamse overheid om voorlopig geen sociale woningen te moeten bouwen. Daarbij ook lokale besturen waarvan partijen in de Vlaamse regering zitten. Onder meer Brasschaat, Kokzijde, Aalter en Grimbergen. Daardoor dreigen 3400 geplande sociale huurwoningen er niet te komen. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, noemt die houding van de lokale besturen onaanvaardbaar, onbegrijpelijk. Ze benadrukt dat door hun weigering de bouw van 56.000 nieuwe sociale woningen zeker niet in het gedrang komt. Op het Europees kampioenschap volleybal in Tampere in Finland hebben onze volleybalmannen hun derde wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. In een groep staan de Red Dragons, nu tweede met 7 punten, eentje minder dan groepsleider Finland. De eerste 4 van elke pool plaatsen zich voor de 8e finales. En in de Verenigde Staten is de bekende kostuumontwerper Bob Mackie overleden. Hij was 87. Mackie kleedde onder meer wereldsterren als Tina Turner, Diana Ross, Barbra Streisand, Madonna en Dolly Parton. De Amerikaanse couturier viel op toen hij in 1974 zangeres Cher voor het Met Gala een doorschijnende jurk liet dragen met witte veren op haar armen en op haar benen. Mackie werd ook 3 keer genomineerd voor een Oscar voor zijn filmkostuums. Zonnige dinsdag. In de vooravond wat meer bewolking en kans op een plaatselijke bui in het westen, maximaal tot 28 graden. Morgen begint droog met opklaringen, daarna wisselend bewolkt met enkele buien, 17 graden aan zee tot 20 elders. Donderdag dan, eerst veel wolken, in de namiddag regen vanuit het westen en zo'n 18 graden donderdag.
14: Dankjewel Bart, tot over een half uurtje. 63 kilometer file op dit moment in het totaal. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E313 Lubbe-Antwerpen. 25 minuten trager van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Een kwartier extra op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan. Op de Antwerpse ring in het havengebied. Daar verlies je een kwartier vanaf de A12 tot Lillo. En op de E314 Lubbe-Leuven 12 minuten erbij van Aarschot tot Winkselen. Plus 11 minuten op de E40 Gent-Brussel. Van Aalst tot Afligem en op de E429 Doornik-Brussel mag je er 10 minuten bij tellen van Bierge tot Tubize. Andere vertragingen liggen nu tussen de 3 en de 7 minuten.
12: The Good Morning Show
13: met Johan Henneman.

Steve Miliband en The Joker. 7 over 7 is het. Fijn dat je luistert naar The Good Morning Show hier bij Nostalgie Plus. Uitpakken en draaien, dat ga ik ook weer vanochtend doen. Uitpakken zo meteen Pointer Sisters en draaien nu al David Bowie en Mick Jagger. Ho, ho, ho, wat een brok energie. Hier is Dancing in the Street.

0: 13 over 7, Pointer Sisters met He's So Shy. Misschien gaat het wel over Jude. De Beatles die gaan daarover zingen. Maar eerst is er het weer met onze weerman Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Een goeiemorgen. Dag Johan.
0: Ja, het wordt vandaag een herfstdag met zomerse allures, denk ik.
1: Ja, ja, zeg dat wel. Zomer op onze weerkaarten met heel veel zonneschijn. En bij die zon horen ook zomerse temperaturen. Straks 25 tot 26 graden. We leven dus echt wel boven onze stand. Later vanmiddag arriveren aan zee en vanuit Frankrijk meer wolken. En die wolken die breiden zich uit over de rest van het land. En tegen vanavond kan er uit die bewolking wat regen vallen. Eventueel kan dat ook een onweer zijn, vooral in de provincie Limburg. Elders denk ik dat het allemaal wel zal meevallen.
0: Ja, en trekken we dat door, die temperaturen morgen?
1: Ja, die 5, 26 graden die zijn we kwijt, want we komen morgen in een totaal andere luchtsoort terecht. Het wordt een pak frisser, alhoewel 19 tot 20 graden. Kijk, dat zijn de perfect normale waarden voor deze periode van het jaar. Naast zon en wolken is er nog wel kans op een bui, al zal het toch wel meestal droog zijn morgen. En dat lichtwisselvallige, dat nemen we mee naar donderdag, naar vrijdag. Dat wil zeggen dat het, afgezien van een enkele bui, toch vaak droog is met een afwisseling van zon en wolken bij temperaturen die eigenlijk onveranderd blijven en die situeren zo ergens tussen 19 en 21 graden.
0: Mag je dat zomers noemen, zo midden in de herfst, bij wijze van spreken?
1: Eigenlijk wel, hè. Dat is toch wel een beetje nazomer. En ja, veel neerslag lijkt er niet te vallen. Dus ja, dat droge intermezzo, die droge trend, die zetten we toch wel verder, hè.
0: Maar als je vandaag wil genieten, dan is het wel het moment natuurlijk, hè?
1: Ja, als je nog vlug een snipperdagje bij de baas kan aanvragen, ik zou zeggen, doe dat vlug. Ja, ja, ja, ja.
0: Oké, dat is goede raad, Erwin. Ik hoor jou morgenochtend terug, hè. Tot dan, hè.
1: Tot dan.

0: Hey, pst, pst. Jude, Jude, opstaan. Het is tijd, het is 7:50. En je wordt een handje geholpen bij dat opstaan. Door de Beatles en door 3 Degrees. Die hebben ook een mooie gemaakt in de 70s. When will I see you again?
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
10: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
9: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

En dan komen de excuses. Ik heb echt geen gaatje in mijn agenda. Oh, ik heb het zo druk tegenwoordig. En dan wordt het alsmaar uitgesteld. Niet misschien, hè. When will I see you again van 3 degrees? Of misschien juist

0: En dan hoort er een beetje reggae wel thuis op de radio. Is het niet in de Good Morning Show met Big Mountain en Baby, I Love Your Way. Ik moet het nog hebben over de Big Five van komende vrijdag. De Big Five Franstalig, want ik heb een hele mooie tip. Maar blijf gewoon luisteren. Eerste hoofdpunten van het nieuws nu.
1: Goedemorgen. Zeker 1 op de 8 gezinnen kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden je een goedkoop pakket van streamingdiensten aan. Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 van die illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat snel door snel ook nieuwe domeinnamen aan te maken. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij ging gisteren in de Schotse bergen wandelen, maar keerde 's avonds niet terug. En de Schotse politie wist van bij het begin dat de verdwijning onrustwekkend was. Op het Europees kampioenschap volleybal in Tampere in Finland hebben onze volleybalmannen hun 3e wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1 in hun groep. En ze staan dan ook 2e met 7 punten in hun groep, de Red Dragons. Eentje minder dan groepsleider Finland. De eerste 4 van elke poule plaatsen zich voor de 8e finales. Een zonnige dinsdag, in de vooravond wat meer bewolking en kans op een plaatselijke bui in het westen, maximaal tot 28 graden. Morgen begint droog met opklaringen, daarna wisselend bewolkt met enkele buien bij 17 graden aan zee tot 20 elders.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 1 over half 8, 92 kilometer file. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E313 Lummen-Antwerpen. Plus 25 minuten van Masselhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E314 Lummen-Leuven. 21 minuten trager van Aarschot tot Winkselen. En er komt ook 21 minuten bij op de E, of liever op de Brusselse binnenring, van Expo tot Machelen-Woluwe aan. 16 minuten erbij op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen. En je verliest 12 minuten op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E40 Luik-Brussel van Haasrode tot Bertem. En op de E40 Gent-Brussel komt er 10 minuten bij van Aans tot Ternat. 10 minuten trager ook op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Joppingt-Goor tot Antwerpen-Noord. En de andere vertragingen op dit moment nergens meer dan 9 minuten. Nu is het dan Rod Stewart.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

Een nieuwe Big Five zal dan voor je klaar zijn. De Big Five Franstalig. En er mag nog rustig gestemd worden, hè. Want jouw stemmen die bepalen natuurlijk de volgorde van de platen en de platen die erin komen. En stemmen voor die Big Five Franstalig, dat doe je uiteraard op onze website nostalgie.plus. En ik heb een mooie tip voor jou. Het is er eentje uit 1971. Sévérine, die won toen het Eurovisie Songfestival.

0: Nostalgie.plus en een bolletje zwart maken naast Severin. Un bon, un arbre, une rue. Ja, een bolletje zwart maken, bij wijze van spreken. Hè, een paar klikken. En zo heb je op 1, 2, 3 gestemd voor de Big Five van uw vrijdag. De Big Five Franstalig. 9:08. Goedemorgen.
1: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
1: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immos Koopman!
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en 80s. Yo!

Met twee is zoveel plezanter in het leven. Vindt Marvin Gaye, vindt Kim Weston, It Takes Two. Lekkers in het verschiet in de Good Morning Show met onder andere Lionel Richie en Neil Diamond. En dit liedje, hè, dat is al een tijd geleden dat ik het nog eens op de radio hoorde. En ik wil het met plezier voor je draaien om van te genieten. Elaine Page.

Eindelijk nog eens op de radio. Wat een goede plaat, hè? Elaine Page bij Nostalgie Plus. En If You Don't Want My Love. Het is 12 voor 8. Het is vandaag dinsdag 15 september. Ik heb van jou de krantenkoppen. Het nieuwsblad titelt op de voorpagina: Matthias Schoenaerts met foto erbij riskeert 18 maanden cel. En dat kan zijn carrière pijn doen. Het gaat over rijden zonder rijbewijs en weerspannigheid tegen agenten. Het is ook niet de eerste keer dat hij voor de politierechtbank moet komen voor allerlei verkeersinbreuken. Waarom de Houthis niet klein te krijgen zijn, titelt het nieuwsblad. En bijtitel is transport. In ons land bijvoorbeeld 9% duurder door hoge energieprijzen. Want de diesel die is zowat de helft naar omhoog gaan sinds het begin van dit jaar. Zelfs de techbazen hebben schrik. Wat kan er allemaal fout gaan met de AI? Vraagt de krant zich af op de voorpagina. Het laatste nieuws dan: stookolie dubbel zo duur als een jaar geleden. En de herfst die staat voor de deur, voegt de krant er nog aan toe. Matthias Schoenaerts ook op de voorpagina van het laatste nieuws. Riskeert 18 maanden cel voor rijden zonder rijbewijs. Wat ik deed was dom en ontoelaatbaar, zo zegt hij zelf. En overheid blokkeert al 2031 illegale streaming sites. De standaard dan: kunnen China en de VS samen grenzen opleggen aan AI voor de echte supermacht wordt. Europa heeft nog geen antwoord op al maar roekelozere Poetin en bosbranden in Indonesië houden miljoenen kinderen van school. En dan de morgen: gemeenten weigeren bouw sociale woningen. 3.355 geplande sociale huurwoningen zouden zo misschien niet gebouwd worden en die zijn broodnodig. Drones rond luchthavens wegwerpen agenten en cyberaanvallen. Hybride oorlogsvoering neemt hoge vlucht. Dan de Gazet van Antwerpen. Eerste bedrijf voor groene waterstof staat in Antwerpen. Matthias Schoenaerts op de voorpagina van de Gazet. Riskeert celstraf, rijverbod en minstens €13.600 boete. En hoofddoek ook fragile kwestie in Antwerps onderwijs. En dan heb ik ook nog Belang van Limburg bij me. Al 89 boetes voor helmplicht op e-step in 2 weken tijd. Want je moet dus een helm draaien. Draag liever als je e-step sneller kan dan 20 km per uur. Na de wolf is nu de jakhals op weg naar Limburg. Een concurrent die hij zal doden. En met bus naar school duurt 4 uur voor Wout. Dat gaat over die problemen met die bussen voor het buitengewoon onderwijs. Waardoor kinderen onmenselijk lang onderweg zijn naar school. Dat zijn ze, de hoofdpunten op de voorpagina's van de Vlaamse kranten.

0: Peter Frampton die zich aan het klaarmaken om op te treden. Doet hij op de radio in de Good Morning Show na het nieuws.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Vijf vrijdagen.
8: Vijf toplijsten.
7: Vijf genres.
8: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
0: Een zonnebril en een beetje zonnecrème. Misschien heb je nog wel een richelieu van de zomermaanden. Dan kan je het gebruiken. Want zomer is het vandaag toch wel. Heb je onze weerman gehoord daar straks aan het begin van de uitzending. Tot 26 graden. Het is zo goed als 8 uur. Het nieuws krijg je van Bart. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Stookolie wordt stilaan onbetaalbaar. Per liter tel je nu toch al €1,55 neer. En dat is dubbel zoveel als vorig jaar. Een record. Bijna 2 op de 10 Vlaamse gezinnen verwarmen nog altijd met die stookolie. En die slikken nu wel eens als ze de prijs zien natuurlijk. Want begin dit jaar kostte een liter mazoet amper €0,70. Maar als je nu je tank vult met 2000 liter, betaal je daar nu gemiddeld meer dan €3000 voor. Brandstofhandelaars zien nu al dat het rustiger is met minder bestellingen. Je hoort Johan Mataar.
10: Door het feit dat dus de markt zo onvoorspelbaar is, zijn er ook veel mensen die zeggen van we gaan wachten. Het is nog redelijk warm weer. We hebben nu nog geen product nodig, dus we gaan onze bestelling uitstellen. Als men nu bestelt, weet men natuurlijk wel tegen welke prijs men kan aankopen. Dat kan over een maand totaal anders zijn. Dat kan veel lager zijn, maar dat kan ook veel hoger zijn.
9: Een 40-tal gemeenten vraagt aan de Vlaamse overheid om voorlopig geen sociale woningen te moeten bouwen. Daarbij ook lokale besturen, waarvan de partijen in de Vlaamse regering zitten. Onder meer die van Braschaat, Kokzijde, Aalter en Grimbergen. Daardoor dreigen 3400 geplande sociale huurwoningen er niet te komen. Vlaamse minister van Wonen, Melissa de Prater, noemt die houding van de lokale besturen onaanvaardbaar en onbegrijpelijk. Maar ze benadrukt wel dat door een weigering de bouw van 56.000 nieuwe sociale woningen zeker niet in gevaar komt. De NAVO heeft opnieuw een drone neergehaald. Dit keer boven Litouwen, zegt de premier op X. Waarschijnlijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in Europese lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. De Litouwse regering wijst naar Rusland, die er mogelijk achter zit, door de oorlog natuurlijk in Oekraïne. En op het Europees kampioenschap volleybal in Tampere in Finland hebben onze volleybalmannen hun derde wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. In hun groep staan onze Red Dragons, zoals ze heten, nu tweede met 7 punten. Dat is eentje minder dan groepsleider Finland. De eerste 4 van elke pool plaatsen zich voor de 8e finales van dat EK. Een zonnige dinsdag, in de vooravond wel wat meer bewolking en kans op een plaatselijke bui, vooral dan in het westen, maximaal tot 28 graden. Morgen begint droog met opklaringen, daarna wisselend bewolkt met enkele buien. 17 graden aan zee morgen tot 20 elders. Donderdag dan eerst veel wolken, in de namiddag regen vanuit het westen en zo'n 18 graden.
0: Het totaal aantal kilometer file op deze dinsdagochtend is opgelopen tot 156 kilometer. Ik heb voor jou de vertragingen van een kwartier en meer. Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur. Van Expo tot file voor de Koningslo. 27 minuten erbij op de E40 in Brussel. Van Aalst tot Groot-Bijgaarde. File ook op de E313 Lumme-Antwerpen. Daardoor verlies je 26 minuten van Herentals-West tot Wommelgem. En plus 21 minuten op de E17 Gent-Sint-Niklaas. Van Gentbrugge tot Beervelde. Ter hoogte van Beervelde gebeurde een ongeval. Op de E19 Mechelen-Brussel 21 minuten trager van Zemst tot Machelen, plus 20 minuten op de E314 van Aarschot tot Wilselen, 17 minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen van Boom tot Willerijk en ook 17 minuten extra op de buitenring rond Brussel van Waterloo Centrum tot Wellerik in de Dreef. Een kwartier trager op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West en op de E40 Luik-Brussel verlies je 13 minuten van Haasterode tot Sint-Stevens. Worden we andere vertragingen, maximum 10 minuten.
3: Good Morning Show.
8: Met Johan Henneman.

Dit is de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. 7:30 over 8. Van harte welkom. Ga jouw boterham eens goed beleggen, zeg. Kijk, met een dubbele laag, met uitwind en fire en fantasy en met veel zon. Maar let op dat je je tanden niet stuk bijt op de surfplank van de Beach Boys. Hier is Sloops on John B. John B.

bijna 8:15. De zon is nog maar net op en ik wil het al even hebben over de zonsondergang. Over dat moment dat de hemel alle kleuren van de regenboog, of bijna alle kleuren, vooral de oranje kleuren krijgt. En het is een romantisch moment. Moet je vieren straks rond 7:50. Glenn Medeiros.

0: De classics vliegen je om de oren op deze dinsdagmorgen in de Good Morning Show. Het leven is een duiventil. En over duiven gesproken, Una Paloma Blanca George Baker Selection komt eraan.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu. En u geniet er deze winter al van.
4: Belisol.
5: Altijd zeker.
6: Stappen in.

0: Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
4: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij.
3: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

heb ik nog een gaatje voor jouw plaatje. Maar natuurlijk, je mag het aanvragen. Via een WhatsApp-berichtje. Je stuurt je verzoekje naar 0477-900-800. 0477-900-800. Moet je niet doen bijvoorbeeld voor Ma Baker van Boney M, want die heb ik zo meteen al uitgekozen. Maar jouw verzoek is uiteraard welkom. The Monkees, last week.

0: Een toffe hit uit jouw golden years, waardoor je met plezier aan de dag begint of waardoor je nog meer plezier hebt in je dinsdag. Vraag hem gewoon aan 0477 900 800. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen Bart.
1: Goedemorgen. Zeker 1 op de 8 gezinnen kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden je een goedkoop pakket aan van streamingdiensten. Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 van die illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. In Nederland is er een grote storing op het spoor en alles wijst in de richting van sabotage. Nederlandse spoorwegen vonden op meerdere plekken verdachte materialen die daar bewust zijn neergelegd. Volgens ProRail gaat het om een storing in het beveiligingssysteem dat moet aangeven of er een trein op het spoor rijdt of niet. En in Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor aan de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam effectief is. De professor is een Brit van 45. Hij ging gisteren in de Schotse bergen wandelen, maar keerde 's avonds niet terug. De politie wist van bij het begin dat de verdwijning onrustwekkend was. Zonnige dinsdag, in de vooravond wat meer bewolking en kans op een plaatselijke bui in het westen. Maximaal tot 28 graden. Morgen begint dan droog met opklaringen. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien bij 17 graden aan zee tot 20 elders.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Onderweg naar het werk of op het werk. Ook dan mag je plezier hebben en genieten van onze classics. Hier bij Nostalgie Plus uit jouw Golden Years van George Michael en van Leo Sayer. Genieten in de file, dat helpt natuurlijk. Dat maakt het iets aangenamer, die lange, lange, lange weg. Er staat 165 kilometer file. Dat kan tellen op deze dinsdagochtend. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E17 Gent-Sint-Niklaas. Een half uur extra van Gentbrugge tot Beervelde komt daardoor een ongeval. De binnenring rond Brussel Plus. Een half uur ook van Expo tot Vilvoorde Koningslo. Je verliest 27 minuten op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. 25 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En op de E17 Kortrijk-Gent zitten we ook met een ongeval. Ter hoogte van de Pinte 23 minuten trager vanaf Kruisem. Op de A12 Boom Antwerpen 16 minuten erbij van Boom tot Wilrijk. Op de N16 Willebroek-Mechelen ook 16 minuten erbij vanaf de Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord. En je verliest ook een kwartier op de buitenring rond Brussel van Waterloo Centrum tot Willeriek in de Dreef. Plus 15 minuten op de E40 Luik-Brussel van Berten tot Sint-Stevens-Woluwe. Plus een kwartier ook op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Ternat. En 12 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas-Gent van Lokeren tot Beervelde. Andere problemen liggen tussen de 3 en de 10 minuten.
3: Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: dat ene afspraakje dat je helemaal van de kaart brengt. Leo Sayer, Thunder in My Heart bij Nostalgie Plus. In de Good Morning Show, het is 9:09. Ik wil het nog even hebben over het Eurovisie Songfestival. Hoe zou het daarmee trouwens zitten? Gaan we nu of gaan we nu niet? Maar dat is voor na de Contours. Do You Love Me? It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Meer tijd met je vrienden nodig?
4: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
5: Ching ching!
3: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.

En toen schoof de technicus van zijn stoel en greep zich nog net vast aan het mengpaneel. Haar hoorde de fout en zette dat dan meteen mee recht. Maar ze moeten dat zo goed gevonden hebben dat ze het maar behouden hebben in deze versie. Contours hadden namelijk geen zin om het nog eens op te nemen, denk ik dan. Do you love me? Het is bijna 9:15. Je luistert naar de Good Morning Show. Zout zijn met het Eurovisie Songfestival en onze deelname van Vlaanderen. Want het is aan de VRT die de Belgische deelnemer mag kiezen. Maar die hebben al een tijd geleden laten weten dat de kans klein is dat er zal meegedaan worden. Maar een definitieve beslissing, die heb ik eigenlijk nooit gehoord. En ook in Nederland zijn ze wat aan het treuzelen. Doen ze mee, doen ze niet mee. De openbare omroep heeft daar ook nog geen omroeporganisatie aan geduid om dat Songfestival een liedje te selecteren. En eigenlijk is vandaag de laatste dag. De ultieme dag om je deelname al dan niet te bevestigen of te zeggen van ik doe niet mee. Maar in Nederland hebben ze uitstel gekregen. Nou, hoe het precies in ons land zit, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar de kans is klein. Ja, daar gaan we dus vanuit. De kans is klein. De kans is zeer groot dat jij je Franstalige classic kan kiezen en kan horen nu vrijdag in de Big Five Franstalig. Het enige wat je moet doen is goed stemmen natuurlijk op onze website. Ik ga zo meteen een mooie tip voor je draaien. Van een Belgische dame nog wel, naar Crusaders.

De Big Five Franstalig. En natuurlijk kan je kiezen voor een Belgische classic. En een Belgische classic, want dat hebben wij ook in ons land. Hè. Axel Red bijvoorbeeld, met de Daalse Nostalgie.plus, daar moet je zien.

0: sexy thing. Ik zou het niet meteen als openingszin gebruiken. Maar op andere momenten in het leven kan dat misschien wel. En kan er iemand het heel erg warm van krijgen. Gewoon omdat het zo'n lekkere muziek is natuurlijk. Wie durft dat zeggen op dinsdagmorgen? Dat hoor je na het nieuws.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordeel. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Ja, maar open.
5: We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Excellent! Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot €150.
9: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
10: Eerst nog een koffie.
9: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
10: Voor dat oud wrak?
9: Ja, het zijn ruildeals.
10: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
9: Onze vakman.
10: Yes.
11: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
6: Kijk op excellent.be.
12: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles om dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Evenhem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
17: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
18: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
19: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
20: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
21: Happy!
22: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
21: Dank u, ImoWeb!
23: 5 vrijdagen.
24: 5 toplijsten.
23: 5 genres.
24: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
0: Nostalgie.plus. Wat een prachtige dinsdag. Laat de zonnestralen je gezicht maar strelen. En je trommelvliezen laat die maar extra verwennen met al die muziek uit jouw golden years. Dit is de Good Morning Show. Nog tot 10 uur.
11: Your golden
0: Precies 9 uur. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. In Nederland rijden er zo goed als geen treinen in het noorden en het oosten door sabotage. ProRail vond op verschillende plaatsen uiterst verdacht materiaal dat onbekenden daar bewust neerlegden. En dat verstoort het systeem dat de treinen beveiligt. Het geeft aan welk spoor bezet is, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Waardoor het spoorverkeer niet veilig en betrouwbaar verloopt. En dat is onder meer het geval in Zwolle, tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is de vroegere eerste klasser KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. Politie hoorde al mogelijke slachtoffers. De verdachten ondervroegen ze nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem ook voorlopig niet. KV Diksmuiden Oostende zegt wel dat het voorzorgsmaatregelen neemt. En transportbedrijven moeten al maar vaker hogere kosten aanrekenen voor hun klanten. De gemiddelde transportprijs stijgt met bijna 10% door de hoge dieselprijs. Sector noemt het een absolute must om dat te doen, die prijsdoorrekening, omdat het een winstmarge sinderogen ziet verminderen. En voor veel transportbedrijven is het een kwestie van overleven. En dat voelen in eerste instantie ook de supermarkten, zoals de Leijse, dat zijn winkels elke dag met 100 à 200 trucks belevert. Allicht sijpelen die hogere tarieven dus voor diesel ook door naar de winkelprijzen. Een zonnige dinsdag, in de vooravond wat meer bewolking en kans op een plaatselijke bui in het westen, maximaal tot 28 graden vandaag. Morgen begint droog met opklaringen, daarna wisselend bewolkt met enkele buien, 17 graden aan zee tot 20 elders. Donderdag dan eerst veel wolken, in de namiddag regen vanuit het westen en zo'n 18 graden.
0: Dankjewel Bart. 107 kilometer file op dit moment op D17 Kortrijk Gent. Plus een half uur van Kruisum tot de Pinte. Op de binnenring rond Brussel een half uur erbij. Ook van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. Plus 20 minuten op de E17 Gent Sint-Niklaas. Van Gentbrugge tot Beervelde. Plus 18 minuten op de E313 Lumme Antwerpen. Van Massenhoven tot Antwerpen Oost. 17 minuten trager op de E19 Mechelen Brussel. Van Zemst tot Machelen. 12 minuten erbij op de A12 Boom Antwerpen. Van Aartselaar tot Wilrijk. En je verliest 11 minuten op de E19 Breda Antwerpen, van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen Noord. Ook 11 minuten trager op de E40 Luik Brussel, van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. En 10 minuten erbij op de A12 Boom Brussel, van Strombeek tot Grote Linde Laken. Andere vertragingen, maximum 9 minuten nu.
2: The Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

Best een ondeugende mond, hè, die Errol Brown. Hot chocolate met You Sexy Thing. The Good Morning Show. Het is 7:07. Ah, mijn abba momentje komt eraan. Echt waar. En een bezoek aan je ouders kan nooit geen kwaad. Even vlug en snel binnenwippen. Voor een kop koffie, altijd gezellig. Wij zijn Humphreysingers trekken naar papa. Naar papa's huis tenminste. Vertellen wat daar allemaal te beleven valt.

En die haalt dan zijn lekkerste koffieboten boven liever en zijn lekkerste koekjes. En dat was in de tijd, bij mijn grootvader was dat een druppel. Ja, dan kwam de fles Genever op tafel. To my father's house, vader of grootvader, het is daar altijd gezellig. Les Humphries zingers bij Nostalgie Plus. En mijn ABBA-momentje komt uit 1980. Is een van die grote hits van de groep. Ja, hebben ze andere gehad bijvoorbeeld? The Winner Takes It All bij Nostalgie Plus nu.

0: Altijd welkom, altijd goed. ABBA en The Winner Takes It All. Je moet af en toe je tijd nemen in het leven. Ook als je naar de radio luistert. Blijf gewoon zitten. Maak je ademhaling wat rustiger. En geniet van The Temptations. En papa was een Rolling Stone.
1: Carglass hersteld, Carglass vervangt.
2: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
14: Zie het.
15: Grootser!
14: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhoogt...

0: Die mag nog wel even duren, die plaat van mij. Wat een nummer, hè? Onverslijdbaar, The Temptations. En papa was a Rolling Stone. Ga niks plezanter dan je dag influiten met je favoriete classic, een nummer waar jij mooie herinneringen aan hebt. En dat is het geval met het nummer dat er nu aankomt. Komt van Theo, die heeft het aangevraagd. En Theo hangt aan de lijn. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, nostalgie. Goedemorgen.
0: Ja, zeg maar Johan.
1: Dag Johan.
0: Ja, nostalgie, dat klinkt zo'n beetje raar, hè? Dag nostalgie.
1: Dat zijn de luisteraars, hè. Onze, jullie luisteraars, hè. Onze vrienden, nostalgie, hè.
0: Ja, dat is waar. Zeg, jij bent al even onderweg.
1: Ja, klopt. Ik ben tuinman. De Garden Collective vanuit Westminster. En vandaag is een tour dat wij in het Antwerps werken. Dus 6 uur vertrokken, de Kennedy door. En nu rijd ik van Varans naar Schravenwezel. Naar het volgende project.
0: Ja, hoeveel tuintjes heb je te doen vandaag?
1: We zijn met 7 man in de tuin onderhoud en we doen 20 tuinen per dag ongeveer.
0: Ja, en wat is het zwaarste werk dat in de agenda staat vandaag?
1: Er is nog wat bomen wegsnoeien die wat verdroogd zijn. Hè. We hebben een redelijk droge zomer achter de rug. Ja. En heel wat bomen hebben er last van. En schuwende takken tegen richting woning, richting tuinhuis en zo. Die gaan we nu toch al elke week een klein beetje weghalen.
0: Ja, en dan ziet het er plots allemaal heel erg netjes en heel erg mooi uit. Hè. Dat is mooi om dan de herfst te beginnen, vind ik, Theo.
1: De herfst is, elk seizoen is prachtig bij ons. Maar we genieten van het werk. En dan, als het opgekuist is, dan wat donker uit doen. Het gras mooi maaien, de oprit blazen. Ja. En dan is het naar het volgende project. Hè.
0: En je maakt de mensen blij natuurlijk met de nette tuin, hè?
1: Uiteraard. Dat is ook een betrachting dat we doen. Dus de tuinen met een passie onderhouden alsof het onze eigen tuinen zouden zijn.
0: Ik hoor het jou graag vertellen. Theo, je had een herinnering aan een bepaald nummer?
1: Ja, ik word volgend jaar 60. Dus ik was zo'n tiener in de jaren, eind jaren 70. Waar topjaren waren voor film, maar ook voor muziek. De muziek was heel divers. En tussen de Grease films en ABBA kwam er uit Amerika zo hele soulful pop. En één ervan is wat ik nu gevraagd heb, is Billy Preston. Volgens mij ook muzikant bij de Beatles en zo geweest.
0: Ja,
1: en
0: klopt.
1: En die maakte hele leuke deuntjes met, ik denk de vrouw van Stevie Wonder, Sarita, denk ik.
0: Mm-hmm. Ja, je denkt helemaal goed. En het is een leuk nummer en het is al even geleden dat het op de radio geweest is. En gaan we meteen op de radio stoppen. Kijk eens aan.
1: En een hele toffe tekst. Ik heb toevallig van de week, was ik een tekst aan het zoeken om bij mijn socials te zetten. Ja? En ik denk, it will come in time, you just be patient. Oeh, clever is dat.
0: Ja, geduld is een mooie deugd soms.
1: Effectief.
0: Zeg, we gaan luisteren naar Billy Preston en Sarita. Ik wens je nog een fijne dag en vlieg er maar in.
1: Gaan we doen. Bedankt.
0: Dag Theo.

0: vandaag met zijn team aandoet, er prachtig aan bijliggen vanavond. En dat de mensen die thuis gaan komen een hele mooie tuin gaan vinden en heel erg tevreden zullen zijn. Het is 9:45. Alison Moyen staat in de file, in de muziekfile. En ook Tony Christie. Er staat 51 kilometer file op onze wegen. De Brusselse binnenring, daar verlies je 17 minuten van Expo tot Veel voor de Koningsloop. De E313 Lumme-Antwerpen, 16 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Een kwartier erbij op de E314 Lumme-Genk. Van Zolder ter Lame tot Houthouwen-Helchteren komt door een ongeval. En er komt ook een kwartier bij op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Andere vertragingen tussen de 3 en 8 minuten.
1: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Hij gaat niet altijd naar Amarillo, Tony Christie. I did what I did for Maria in de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. We moeten nog even over de Big Five hebben. Over iemand die gestemd heeft voor die fantastische lijst van komende vrijdag. Na een al even fantastisch nummer uit de Motown-geschiedenis.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: VDK Bank.
3: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
6: It's a Sunweb holiday.
5: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Wat een topplaat, hè. Diana was in de Supremes en You Can't Hurry Love. Over topplaten gesproken, er zitten er heel wat in de Big Five van uw vrijdag. Allemaal Franstalige toppers en jij mag die kiezen. Gewoon stemmen via nostalgie.plus. Dat heeft Karel het Geel gedaan en Karel hangt aan de lijn. Karel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Karel, jij houdt van Franstalige muziek en vooral van die van de 60's, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ik ben een man van de 60's, dus ja.
0: Ja, en wat
1: dan ga je
0: zijn...
1: over de 60's, hè?
0: Jij gaat dan vooral voor de 60's, ja, dat kan ik helemaal begrijpen. Zeg, wat staat er in jouw lijstje?
1: Ik heb wel als eerste Michel Sardou, dacht ik, met Lac de Connemara.
0: Dat is niet jaren 60's,
1: 80. Oké. Okay.
0: Dat is jaren 80, ja. Hè? Ja. Ja. Oké. Okay. En dan uit de 60's?
1: En dan uit de 60's Pascal Danel met Kilimanjaro.
0: Oh, maar dat is een mooi nummer, Karel.
1: Absoluut,
0: die Kilimanjaro. Ja, ik ga toch eens een stukje laten horen. Want eigenlijk moet je bijna weten hoe het klinkt als je dat nog niet gestemd hebt. Luister maar eens hoe mooi dat is. En wat een stem heeft die man, hè?
1: Dat is ongelooflijk, hè?
0: Ja, Pascal Danel.
2: Il n'ira pas beaucoup plus loin.
0: Het gaat misschien heel veel mensen op een goed idee brengen om er ook voor te stemmen voor Pascal. Dan komt hij al vanzelf in de Big Five Franstalig terecht. En dan jouw absolute nummer 1.
1: Dat is Adieu Jolie Condi van Jean-François Michael.
0: Ja, dat is ook al even geleden, hè?
1: Dat is ook iets uit de 60's, ja.
0: Ja, heb je daar speciale herinneringen aan dat nummer?
1: Nee, maar dat is echt een... Een nummer om bij weg te dromen, vind ik. He, als tiener.
0: Ja.
1: Een liefje ergens op het strand in Zuid-Frankrijk. En dan vertrekt terug naar Engeland. En ja, je moet ze laten gaan.
0: Ja, zo zit dat in elkaar natuurlijk. En na vakanties bijvoorbeeld. Ja. Adieu, jolie Candy. Ik weet nog, ik moet dat op de lagere school meegezongen hebben. Met een of ander groepje. Want die kenden dat liedje van bij hun thuis. En dan zing je automatisch Adieu, jolie Candy. Luidkeels. Maar wist ik veel dat Jean-François Michael was die dat zong. Dat is nu gelukkig wel anders, hè?
1: Dat is trouwens meegeschreven door een zekere Michel Hamburger, hè?
0: Ja?
1: Ja. Het heeft later zijn naam veranderd in Michel Berger.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dan. Leuk weetje, hè?
1: Ja, dat is meer iets voor Michel Follet, denk ik, hè, zoiets.
0: Ja, die weet daar nog meer over. Goed, ja. Die hoor je trouwens vanmiddag. Ik wens jou veel plezier met de Big Five Franstalig. Dank voor het stemmen en geniet van Jean-François Michael. En adieu, jolie Candy. Alsjeblieft. Dag, Karel.
1: Dank je wel. Ja.
3: Dag. 5 vrijdagen.
4: 5 toplijsten.
3: 5 genres. Dat is de Big Five.

Inderdaad, helemaal uitgelaten. Ze gaan door het dak met hun muziek en ze laten iedereen door het dak gaan met Tiger Feet, die van Mutt. Veel plezier met Vrouwbetongen, met Leen en nu met Spooky and Sue.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem. Ja,
3: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb
1: het. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
5: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, nee. 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: 5 vrijdagen.
12: 5 toplijsten.
11: 5 genres.
12: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
13: Ik begin zometeen met een song, een duet over het hoofdbestanddeel van ons DNA hier bij Nostalgie Plus.
14: Your golden years. Nostalgie.
13: Maar eerst het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. En dat gaat van valse beweringen op TikTok of van middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Zoals geen suiker eten als je kanker hebt, is een populaire bewering, maar dat klopt niet, want zo kan je onder voet geraken. Of dat een mammografie kankercellen zou aanwakkeren in plaats van opsporen. Nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er te veel van die valse gezondheidsclaims binnenkomen. Transportbedrijven moeten al maar vaker hogere kosten aanrekenen voor hun klanten. De gemiddelde transportprijs stijgt met bijna 10% door de hoge dieselprijs. De sector noemt het een absolute must om dat te doen, omdat hun winstmarges zienderogen verminderen. En door of voor veel transportbedrijven is het ook een kwestie van overleven. En dat voelen in eerste instantie de supermarkten, zoals de Leize bijvoorbeeld, dat zijn winkels elke dag met 100 à 200 trucks belevert. Allicht sijpelen die hogere tarieven voor diesel bij de transportbedrijven ook door naar de winkelprijzen in de supermarkten. En in Nederland vermoedt ProRail dat sabotage het treinverkeer serieus verstoort in het noorden en het oosten van het land. Onder meer tussen Utrecht en Arnhem en tussen Amersfoort en Deventer maakten onbekende buizen vast aan de treinrails. En dat blokkeert het beveiligingssysteem dat aangeeft of een trein op het spoor rijdt of niet. En als dat niet werkt, kan er niet veilig gereisd worden en springen de seinen op rood. Politie weet voorlopig niet wie achter de sabotage zit. Tijdens de avond op vorig jaar werd het Nederlandse spoor ook al gesaboteerd. De zon schijnt volop bij 24 tot 28 graden. Vanavond wat meer bewolking, maar het blijft meestal droog. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselen bewolkt met enkele buien. Maximaal tussen 15 en 20 graden. Donderdag begint met veel bewolking, later regen vanaf het westen. 17 tot 18 graden. En vrijdag dan zonnig met stapelwolken en tot 19 graden.
13: Op de E17 Kortrijk-Gent verlies je 20 minuten van Deinze tot Zwijnaarden. Op de Brusselse binnenring een kwartier van Expo tot Vil voor de Koningslo. Daar is een ongeval gebeurd. En op de E313 Rans-Antwerpen verlies je 10 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost.
2: Blauwe Tongen met Leen de Marais.

heb toch niet gelogen, het moet gezegd worden. Het is het hoofdbestanddeel van ons DNA. Muziek, muziek, muziek. In de periode, of uit de periode dat je nog in de wieg lag en daarna op de platendraaier van je ouders hoorde. Muziek waarvan je je helden aan de kamermuur hangen had. Songs die je in de jeugdclub hoorde en muziek die je van op je cassetterecorder afspeelde. 60s, 70s, 80s en ja, ook de fijnste 90s songs, die krijg je van ons geserveerd. Voeg daarbij de bestelling die wij bij die grote gele bol aan de hemel deden om vandaag zich nog even flink te laten zien. En dan weet je, het wordt een heerlijke dag vandaag. Welkom bij Nostalgie Plus en welkom bij Vrouwentongen.

0: een mopje. Ik hou van de Duitsers. Ik hou ook van Duitsland. Ik ben blijkbaar ooit eens geklikt op een filmpje over Duitse natuur. En nu krijg ik op mijn Instagram alleen maar filmpjes over Moezel en over de Rijn en over het Ruhrgebied. En dat is zo mooi. Dus ik heb het voor Duitsland, voor alle duidelijkheid. En ik heb het ook voor de Spider Murphy Gang. Dus wordt het is geen tijd, vrienden. Hij gaat al een paar dagen mee van ergens midden vorige week. Schandaal in Spelbezirk van de Spider Murphy Gang. Dat is vandaag keuze A, nog maar eens. En dus heb ik ook een keuze B. We kunnen ook kiezen voor deze Don Juan. Een beetje zwijmen. Is keuze B met Un Canto a Galicia. Kruip in je computer en zeg me wat je het liefste wil horen.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via onze site nostalgie.plus.

heeft een goed dikke rijmwoordenboek kunnen gebruiken, Benny Nijman, om dit hier te schrijven in Ik weet niet hoe, of Hij weet niet hoe. Is eigenlijk ook eentje voor De Leen gaat vreemd. En misschien over een paar weken of een paar maanden, want we zijn hier nog niet uitgezongen. Terug naar vandaag. Even de keuzes op een rijtje. Nog eens Skandaal in Spijbetse. Daar komen nogal wat stemmen voor binnen, dus misschien

0: Is het wel de dag dat hij dit vrolijk gestoorde, prettig gestoorde ding dat hij eruit gaat van de Spider-Murphy-gang, dat is keuze A, of wordt het Un canto a Galicia van Julio Iglesias? Stuur mij een WhatsAppje en dan begin ik te tellen wat het meeste populair is.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
14: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
15: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
14: Nee.
15: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
14: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
15: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
14: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
16: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Immoscoop, man!
1: Het beste uit de 60s,
17: 70s
1: en

0: de Fury op het podium. Tina Turner met haar toenmalige man Ike.
1: Lee. Gaat vreemd.
0: Twee niet-Engelstalige songs die ik tegenover elkaar zet elke dag. Dat is Leen gaat vreemd. Niet-Engelstalig, dat kan van alles zijn. En vandaag is dat een Duitse song van de Spider Murphy Gang Skandaal im Schwerbe, circa uit 1982. En eentje van 10 jaar ouder, namelijk van de Spaanse Bart. Ooit was hij keeper zeker, hè? Bij Real Madrid of zoiets. Of bij een Madrileense ploeg. In elk geval Julio Iglesias. Un canto a Galicia. Jij mag kiezen welke het was. Je hebt dat massaal gedaan via een WhatsApp-berichtje. Iedereen heeft ondertussen die WhatsApp-tool gevonden en ons nummer daarin gezet. Wel, het is deze geworden. Ik vond dat het stilaan tijd werd om die Duitsers hun gang te laten gaan. En jullie volgen mij daarin. En dat is geen straf, hè. Zo'n leuk liedje op deze zonnige dinsdag. Ja, toch?
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Cindy Klaas en op debameubelen.com.

toch een toffe om zo eens goed mee te brullen, mee te zingen. Skandaal im Sperrbezirk. Skandaal um Rosi van de Spider Murphy Gang. Dankjewel voor al die stemmen. Dat wil zeggen dat Un Canto a Galicia nu begonnen is, maar dat is niet de bedoeling. Dit hier is de bedoeling. Katrina and the Waves. Want Julio Iglesias, die gaan we morgen nog eens proberen. Die serveer ik jullie morgen. En dan gaan we die helemaal misschien laten horen. Oftewel, een zeer mooie Franstalige. Eén die mij ook zeer nauw aan het

0: Een song die we erbij besteld hebben, bij die zon die we vandaag besteld hebben. Een song die geschreven is voor een dag zoals vandaag. Een zeer mooie zonovergoten dinsdag. Wat zijn we? De 15e september, Katrina and the Waves. En Walking on Sunshine.
1: Lekkers met Leen.
0: Gisteren heeft chef Timon Zweedse bulletjes gemaakt. Een recept van een Zweedse chef die hij ooit in zijn restaurant had. Het zijn de echte, de real stuff dus. Je kan het nog eens beluisteren op onze Nostalgie Plus site. Klik daardoor op Lekkers met Leen en Timon. Of ja, de app van het Nieuwsblad, dat kan ook. Ga daarnaar luister. En daar staan alle mogelijke podcasts in van het Nieuwsblad en ook wij. Zometeen een klassieker die ik heel graag op restaurant heet. Dat is een heerlijk lunchje. Maar je kan het natuurlijk ook zelf maken. En dat gaan we straks doen.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: Verica Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
9: Dat ben ik.
10: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
11: Bebat.
12: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
13: Goh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: Bebat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Het beste uit de 60s, 70s,

0: Lekkers met Leen.
1: Hey Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan een toastkannibal maken vandaag.
2: Ja.
1: Een Vlaams klassieker, hè?
2: Een Vlaams klassieker. En een van mijn favoriete toasten voor tijdens de lunch.
1: Ja, is het waar?
2: Ja, ik vind hem zo lekker.
1: Ja, maar wat maakt hem goed? Het is heel lekker als hij heel goed is.
2: Ja.
1: Maar hij kan ook verprutst worden als je hem ergens gaat eten en het is niet goed.
2: Ja, ik vind ook, het is geen toast met préparé, hè?
1: Nee.
2: Dat mogen we niet eten, hè? Ik vind mijn kannibal, ik ga altijd ongeveer 100 gram vlees in huis halen. En je kunt kiezen, ja, dat kan filipuur zijn. Maar je kunt evengoed zo'n soort kogelbiefstuk vragen aan je beenhouwer. Dat is iets goedkoper dan filipuur. En dat ga ik allemaal gaan snijden.
1: Wat is kogelbiefstuk?
2: Dat is een stuk uit de... wat
1: de
2: verder
1: flank.
2: De koe. Dat is echt een dik stuk.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: Maar je gaat er ook roastbeef van maken, bijvoorbeeld.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: En dat kunnen ook heel fijn snijden.
1: Ja.
2: En dat is ook super mals van smaak.
1: Ja, dus zelf fijn snijden.
2: Ja, vind ik wel.
1: Ja, okay.
2: En gewoon maar echt fijn hakken. Dat je echt een... Alles schoon door elkaar is. En dan ongeveer 400 gram vlees ga ik gaan opwerken met 2 lepels ketchup.
1: Ja.
2: 2 lepels Dijon mosterd.
1: Ja.
2: 1 lepelke mayonaise. Gewoon voor de binding.
1: Ah ja, ja. Niet te veel mayonaise.
2: Niet te veel mayonaise. Gewoon 1 lepelke mayonaise voor de binding. En dan komt het moeilijkste. Worcestershire.
1: Ik had u laten zeggen. Wat?
2: Worcestershire sauce.
1: Ja, ja.
2: Dus ik doe een paar druppeltjes Worcestershire sauce. En tabasco. Ik vind wel, een toastkannibal heeft tabasco nodig.
1: Mm-hmm.
2: En wat doe ik daar ook nog onder? Ik ga augurkjes gaan fijn snijden. Kappertjes fijn snijden en anchovies mee fijn snijden.
1: Ah, anchovissen ook?
2: Ja, en dan mee onder mijn...
1: Ingelegde anchovissen.
2: Ingelegde anchovissen. Ja. Dat allemaal schoon mengen. En dan moet je zo'n goed brood kopen. Hè. Een goed zuurdesembrood, dikke schellen. En je bakt dat in de olijfolie.
1: Ah, even bakken, ja.
2: Ja, klein beetje boter bij.
1: Ja.
2: Wat grof zout. En dan goed besmeren. En ik vind eigenlijk gewoon lekker met een fris slaatje. En nog wat kappertjes erover. Klein beetje rode ui, fijn gesneden erover. Vind ik ook wel zeer lekker. En iets heel fout, dat je hier soms bij eet, is wat curryketchup. Oh, dat is zo lekker. Mooi zo'n curryketchup erover.
1: Ik denk dat ik nog nooit gegeten heb zelfs. Ja, curryketchup.
2: Moet dat je proberen.
1: Ja.
2: Op je toastkannibal gewoon een klein beetje curryketchup.
1: Die toastkannibal dat je nu beschrijft, dat is zoiets waar je... Dat is een lunch waarvan je al van 's morgens kan beginnen naar uitkijken.
2: Ja, ja.
1: Dat je dat 's middags gaat eten.
2: Top, hè.
1: Ja, dat je
2: dat
1: denkt
2: is echt watertanden.
1: Ah, dit is de reden om op te staan.
2: Voilà.
1: Omdat ik vanmiddag een toastkannibal kan eten dat ik zelf gemaakt heb, zoals ik hem wil, zoals Timon hem beschreven heeft.
2: Top, hè?
1: Dankjewel, Timon.
2: Smakelijk.
1: Tot morgen.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
13: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
14: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
15: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Happy! Birthday!
18: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
17: Dank u, ImoWeb!
19: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
20: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
21: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
22: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
23: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
24: 5 vrijdagen.
25: 5 toplijsten.
24: 5 genres.
25: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
26: Nostalgie. Gloria Gaynor, The Walker Brothers, Neil Diamond en Simply Red. Dat zijn een paar van mijn muzikale gasten in het komende uur.
27: Your golden years. Nostalgie.
26: Maar eerst krijgen we het nieuws en dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
27: Goedemorgen. De dieselprijs gaat stilaan naar een recordhoogte, want vanaf morgen betaal je opnieuw meer, zo'n 6 eurocent. 1 liter diesel kost je dan aan de pomp maximum €2,47. En dat komt toch wel erg dicht bij de recordprijs van begin april, toen die maximumprijs €2,49 bedroeg voor een liter diesel. De Franse supermarktketen Intermarché wil opnieuw enkele stadswinkels openen in Vlaanderen, dat bevestigt een woordvoerder. Nu heeft het zo'n 150 warenhuizen in Wallonië en in Brussel. Vroeger was Intermarché ook actief dus in Vlaanderen, met enkele jaren geleden nog twee winkels in Tiene en Aarschot, maar die gingen dicht en Colruyt nam die over. Intermarché is een grote retailer in Frankrijk en tegen 2030 wil het een 20-tal supermarkten openen in ons land, goed voor 400 nieuwe jobs. En het Amerikaanse leger heeft nu ook wapens in de ruimte, maar het geeft weinig details over welke dat precies zijn. De Verenigde Staten vinden het belangrijk dat de Amerikanen zich kunnen beschermen tegen vijandige acties van tegenstanders. Mogelijk bedoelen ze dan satellieten van andere landen, zoals China en Rusland. Die hebben al bijvoorbeeld lasersystemen waarmee ze anderen kunnen hinderen. Ook deze namiddag schijnt de zon volop bij 24 tot 28 graden. Vanavond wat meer bewolking, maar het blijft meestal droog. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met enkele buien, maximaal tussen 15 en 20 graden. Donderdag begint met veel bewolking, later regen vanaf het westen bij zo'n 17, 18 graden. Vrijdag zonnig met stapelwolken en tot 19 graden.
26: Op de E17 Kortrijk-Gent verlies je 20 minuten van Deinzen tot de Pinte. Op de R4 Gent-Zelzate-Merelbeke. Een kwartier van Wippelgem tot de Brugse Vaart. En op de E17 Gent-Sint-Niklaas verlies je 10 minuten van Lokeren tot Waasmunster. Daar is een ongeval gebeurd.
25: Vrouwentongen met Leen de Marais.

juist, I Will Survive. Ik vertelde het gisteren, het regende zondag, dus ben ik naar Odyssey gaan kijken in de cinema. Dat is 3 uur plezier met een pauze, met een magnum in mijn geval. Het was de moeite. En s'avonds stream ik 1 of 2 afleveringen thuis. En deze week is dat de 12 op VRT Max, de botoxmoorden. Dat is heel goed, echt de moeite waard om te doen. Straks krijgen we een nieuwe tip voor de cinema of de streaming van Wow.

0: De Longfellow Serenade van Neil Diamond.
1: Filmman Wout.
0: Zometeen Simply Red, If You Don't Know Me By Name. Ik ken hem bij naam en hij staat garant voor goede filmtips. En dat is Wout. Een zeer goede morgen, Wout.
2: Goedemorgen, Leen. Blij dat je terug bent.
0: Ja. Ik heb een dikke valling gehad.
2: Ik zat vorige week al klaar met al mijn notities. Dus ik ben blij dat ik ze toch nog kan gebruiken deze week.
0: Ja, want je wil het hebben over... ik heb er een voorfilm van gezien. Ik ben al die Odyssey gaan kijken zondag. Het regende. Kwam met bakken uit de lucht. Dus The Pressure. Een film over D-Day op Wereldoorlog 2, maar vanuit een zeer een verrassende invalshoek.
2: Ja, inderdaad. Je zou denken, ondertussen hebben we alle invalshoeken wel gehad wat D-Day en Wereldoorlog 2 betreft. Niet dus. Het vertelt hem eigenlijk het verhaal van Captain James Stack, gespeeld door een zeer sterke Andrew Scott van Sherlock en Fleabag en tal van andere Britse films en reeksen, die eigenlijk de meteoroloog speelt van de geallieerden. Dus hij moet voor Eisenhower en Montgomery en de titanen van toen eigenlijk bepalen hoe gaat het weer zijn op de geplande dag van de invasie. Want dat was eigenlijk niet 6, maar 5 juni. Uh-huh. Ze weten dat de geschiedenis anders gelopen is. En in die film laat eigenlijk zien hoe ze die weersvoorspelling, hoeveel er eigenlijk van afhing. En hoe moeilijk dat eigenlijk was voor die Stack om de top wijs te maken. Nee, je moet D-Day, dat mag niet op 5 juni. Want je gaat afgemaakt worden dat het geen naam heeft.
0: Stel je voor dat die man het bij het verkeerde eind had. Of dat hij dat niet gezegd had.
2: Wel.
0: Dat spraken weer allemaal Duits misschien.
2: De geschiedenis had er helemaal anders kunnen uitzien. Maar dat is ook het gewicht. De film is spannend. Ondanks het feit dat je weet hoe het gaat aflopen. Hè.
0: Ja.
2: Maar net omdat je dat weet, omdat je weet hoeveel er van afhangt, wordt dat spannend. Omdat je denkt aan al die generaals en zo. Maar luister, want hij heeft gelijk. En dat gewicht van die beslissing, je voelt dat heel hard in die film. Zeker omdat Scott speelt dat geweldig. En Brendan Fraser, die niet op Dwight die Eisenhower lijkt, maar hem wel speelt. Ja, dat is fenomenaal. Dat is echt een heel straffe acteerprestatie.
0: Ik kijk er naar uit, absoluut. Dat is The Pressure in de bioscoop. En dan The Invite. En dat is ook een film waar ik naar uitkijk. Met onder meer Penelope Cruz en Edward Norton.
2: Ja, inderdaad. Het zijn ook maar 4 acteurs. Want het is echt, het zou een toneelstuk kunnen zijn, bijna. Het is een beetje, ik weet niet of je ooit het diner van Herman Koch gelezen hebt.
0: Ja, zeker.
2: Die befaamde roman.
0: Ja.
2: De uitvalsbasis is een beetje gelijkaardig. Dus Seth Rogen en Olivia Wilde, die het ook geregisseerd heeft trouwens, die zijn een koppel. En de sleur zit er al een hele tijd in. En zonder dat Seth Rogen het weet, heeft zijn vrouw het koppel van erboven, de bovenburen, uitgenodigd voor een etentje. Want Penelope Cruz en Edward Norton zijn dat dan. Zij is een seksuologe, hij een ex-brandweercommandant. En hele dagen lang horen ze de slaapkamer activiteiten.

0: als zij het vier het moeten doen, dan moet het goed zijn. Hè. Twee fantastische tips. Ach, ik kijk al uit naar dat najaar dat al die goede films in de zaal zijn. Dus The Invite and The Pressure. Wout, tot volgende week. Dank je wel. Fijne week toegewenst.
1: Volgende week.

0: Ik moet nog eens terugkomen bij jullie over de films, want ik vergeet het. Het is iets gloednieuws. Ik heb na het filmbabbeltje met filmman Wout ook nog een cadeautje voor jullie vanaf nu elke dinsdag. Namelijk 2 filmtickets waarmee je dus The Pressure of the Invite kan gaan zien. Of misschien wel Odyssey, die speelt ook nog altijd. Dus heb je zin om met z'n tweeën naar de cinema te gaan? Dan stuur je mij een WhatsAppje, een berichtje met, ja, misschien een simpel antwoord op een simpele vraag. Namelijk, welke film zou je willen gaan zien die er nu loopt? En waarom? Wat is zo jouw soort film? Zorg dat je ook misschien telefonisch bereikbaar bent. Want je weet het, ik hoor graag iemand die ik een cadeautje geef. Ik vind dat tof om even een babbelje te doen. Dus, wil je graag die filmtickets? Naar welke film zou je ermee gaan kijken die nu loopt in de cinema? Of misschien wacht je nog even en denk je, ah, er komt dit of dat uit binnenkort. Enfin, laat het mij even weten via een WhatsApp-berichtje. En dan zijn die filmtickets misschien wel voor jou.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening.

0: Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: 26 graden wordt het vandaag. Niks te cold as ice, Foreigner. Wie gaat er naar de cinema met de twee tickets die ik hier liggen heb? Het is Christel uit Kuurne. Goedemorgen, Christel.
1: Goedemorgen, Lien.
0: Naar welke film zou jij gaan kijken, Christel?
1: Pressure.
0: Pressure, je zegt het.
1: Ja.
0: Zeer gedecideerd, vertel eens.
1: Ja. Wel, ik ben zeer geïnteresseerd in Wereldoorlog 2. Ik probeer daar veel over te weten te komen. We zijn ook onlangs naar Tanks in Town geweest en zo. Dus ja, ik zou zeker naar de Pressure gaan kijken.
0: Naar wat ben je geweest, Christel?
1: Tanks in Town. Dat is zo'n evenement waar dan de tanks originele uit Wereldoorlog 2 dan die ja, een display waren en je kon die ook zien rijden en zo.
0: Ah ja, ja, right. Ja. Ja, je hebt mij ook een foto doorgestuurd van alle dvd's die je daar thuis staan hebt.
1: Ja,
0: dat is ook wel het een en ander.
1: Ah,
0: dat zijn
1: dat
0: boeken.
1: Dat is een hele reeks boeken.
0: Ah, wow.
1: Ja, ik heb dat zo in de kringloopwinkel gevonden. Dat was de Hansen-serie. Dus ik heb die maar allemaal meegepakt.
0: Oh, ja, dus dat
1: wel een tijdje zoet.
0: Christel, is er een reden waarom je zo geïnteresseerd bent in Wereldoorlog 2?
1: Dat is altijd een beetje zo geweest, eigenlijk. Maar de laatste tijd is dat zo'n beetje meer gekomen. Dat ik er zo echt heel diep in ga. En ik ben ook onlangs te weten gekomen dat mijn opa een weggevoerde was.
0: Ah, amai.
1: Ja, die was weggevoerd om verplicht te gaan werken in Duitsland. Die heeft ook meerdere medailles.
0: Mag.
1: Dus ja, ik verspot dat wel dan.
0: Ja, ja, ja, dat is een familiegeschiedenis. Je gaat daar ooit nog induiken. Je gaat dat zien.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, ik heb al plannen gemaakt om dat te doen in diepte, in Brussel, in het archief.
0: Zeker. Ja. Christel, jij mag naar The Pressure gaan kijken. En
1: dank
0: als Wout zegt, ik heb een voorfilm ook gezien, hij ziet er geweldig goed uit.
1: Ja.
0: Dikke merci, je krijgt de tickets toegestuurd. En ik wens jou veel filmplezier. Dag Christel,
1: dat zou
0: fijne dag.
1: Dank u, dag.

ook vol ongeduld wachten op die film over de Bee Gees, die biopic van de Bee Gees. Geregisseerd al dan niet door Ridley Scott, maar we zijn er nog niet door. Staying Alive van de Bee Gees. Vrijdag ben ik zo'n anderhalf uur bezig met de Big Five Franstalige. Ik begin eraan om 10 uur. We zullen al goed opgeschoten zijn en daar zal zeker plaats ook zijn voor enkele France Gals. Ik heb zo eens gekeken, ja, er zijn er toch 7 of 8 die kans maken om die in die top 100 te komen. Komen ze er ook allemaal in? Dat is nog maar de vraag. Hangt van jou af natuurlijk. Dus als je wilt stemmen op jouw favoriete France Gall of een van die andere fantastische Franse songs, ja, moet je dat nu vooral doen. Hè. Via onze site Nostalgie Plus.

Zal die het halen tot de top 100 van vrijdag? Het zal wel zeker Babacar van Frans Gall. Niks dan nostalgie. En dat is het ook als ik tegenwoordig mijn socials open doe. Want daar verschijnen, en dat heeft Ronnie ook gezien, want hij stuurde mij een berichtje. Veel flashback plezier met de foto's van Leen. Madre Madonna Felice missen we alleen daarin. Want inderdaad, er wordt de socials worden overstelpt met foto's en filmpjes van het Swingpaleis. Want het is blijkbaar precies 30 jaar geleden dat we begonnen. VRT gaat ook opnieuw fragmenten uitzenden. Ach, ik ben daar niet ongelukkig mee, want ik was ook niet alleen 30 jaar jonger, ook 30 kilo lichter. Ja.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
6: Dat ben ik.
7: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
9: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, schat.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
12: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
13: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
12: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Imos Koopman!

0: Uit 1968, I heard it through the grapevine. Muziek uit de 60s, 70s en 80s. We hebben ze allemaal klaarstaan de hele dag door. En vergeet vooral niet te stemmen op die Big Five Franstalig van nu vrijdag. Die stemt zich niet vanzelf, hè, maar jullie zijn daar massaal mee bezig. Ik zie dat ondertussen, want Franstalig, dat is wel ons ding natuurlijk. Hè. Dus via onze site nostalgie.plus. En zometeen is het aan de enige echte onnavolgbare Michel Follet.
1: Dag luisteraar, dag Leen. Paul Michiels, ja, die blijft eeuwig jong, 78 is hij onlangs geworden. Ik liet hem gisteren al horen met een van zijn soloplaten. Hij heeft natuurlijk een hitpalmares om u tegen te zeggen bij Soul Sister, maar het begon allemaal bij een groep waarin hij eruit zag als een Tibetaanse monnik met een ontzettend lange baard. En dan was hij ook niet echt de leadzanger. Hij zong een tweede stem en het repertoire lag hem ook niet zo. De groep heette Octopus, maar het was een groep die heel veel tentakels had.

Want dit is Octopus in een tweede leven. Waar je Paul Michiels heel prominent in hoort. En wat een geweldige plaat. All Alone stak echt schril af met het repertoire van Octopus van de jaren 70, waar ik wel van hield. Maar dat was echt een crooner repertoire. En dat vond hij allemaal een beetje, ja, te knuffelachtig, te zeemzoet. En dat kan je niet zeggen van deze All Alone. Integendeel, dit had een superhit moeten worden. Maar ja, toen Belgische pophits amper te vinden in de hitparade. En daarom herwaardering voor All Alone van Octopus. Straks in 100% volle.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
3: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
3: Evengem, als u uit de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
5: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: 5 vrijdagen.
9: 5 toplijsten.
8: 5 genres.
9: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
10: Nostalgie. Prettige middag. Hoeveel dagen telt september? 30. Deel dat door 2. 15. Zijn we vandaag 15 september. Your golden years. Nostalgie. Het nieuws, dat krijg je van Bart van Langenhoven.
11: Goedemiddag. Bij de autopsie van Brian Brigou vonden gerechtelijke speurders sporen van drugs in zijn bloed. Dat meldt het parket van Namen. De lichamen van de vader van 29 en zijn zoontje van 15, Meo, werden eind augustus teruggevonden in Onne bij Dinant, langs een gewestweg. Het gerecht vond ook de gsm terug van Brian Brigou en een speciaal team die analyseert zijn telefoons en sms'jes. Voorlopig houdt het parket van Namen alle pistes open. De dieselprijs gaat stilaan naar een recordhoogte, want vanaf morgen betaal je opnieuw meer, zo'n 6 eurocent. 1 liter kost je aan de pomp maximum 2,47 euro. En dat komt erg dicht bij de recordprijs van begin april, toen de maximumprijs 2,49 euro was. Er namen iets meer reizigers het vliegtuig vanaf Brussels Airport afgelopen maand. Ruim 2,5 miljoen, net als in juli trouwens. Het stijgend aantal passagiers komt er door enkele nieuwe bestemmingen. En ze reisden vooral naar Spanje, Italië, Turkije, Griekenland en Marokko. Ook het vrachtverkeer steeg op Brussels Airport, dat meer dan 70.000 ton verwerkte. Ruim 20% meer als je dat vergelijkt met de vorige zomer. En de Franse supermarktketen Intermarché wil opnieuw enkele stadswinkels openen in Vlaanderen. Dat bevestigt een woordvoerder. Nu heeft het zo'n 150 warenhuizen in Wallonië en Brussel. Vroeger was dat, of was Intermarché ook actief in Vlaanderen. Met enkele jaren geleden nog 2 winkels in Tiene en Aarschot. Maar die gingen dicht en Colruyt nam die over. Intermarché is een grote retailer in Frankrijk. En tegen 2030 wil het een 20-tal supermarkten openen in ons land. Goed voor 400 nieuwe jobs. De zon schijnt volop bij 24 tot 28 graden vanmiddag. Vanavond wat meer bewolking, maar het blijft meestal droog. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met enkele buien, maximaal tussen 15 en 20 graden. Donderdag begint met veel bewolking, later regen vanaf het westen, 17, 18 graden. En vrijdag dan, zonnig met stapelwolken en tot 19 graden.
12: Follet.
9: Met Michel Follet.

Eentje uit het tijdperk dat de GPS nog niet bestond. Show you the way to go. Alle neuzen in dezelfde richting bij de Jacksons. Tito Jackson, hij overleed op 15 september 2024 op 70-jarige leeftijd. Welkom in een rechte lijn naar 1 uur met Paul Young, Madonna, The Hollies, Jacques Dutronc en al wie mijn pad en dat van technicus Sen de Pape kruist. Als het van deze twee afhangt, gaan we de grens over. To France, pas op, ze flitsen daar veel. Maggie Reilly en Mike Oldfield.

0: Mike Oldfield, altijd op zoek naar een stem om zijn liedjes meer allure te geven. In 83 en 84 was dat vooral deze geweldige Maggie Reilly. De Schotse zangeres wordt vandaag 70. Oldfield, hij heeft een gitaarsound die je uit duizenden herkent. Dat gaat ook op voor Jet Harris, hier met drummer Tony Meehan.
1: 100% instrumentaal.

Jet Harris en Tony Meehan. Twee van de originele leden van The Shadows. Tony Meehan ruilde in 1990 de muziekbusiness om voor een heel ander beroep, dat van psycholoog. Deze gitarist hield er naast muziekspelen ook nog een ander ongewoon beroep op na. Hij was striptekenaar tot aan zijn dood in december 2024. Ik heb het over Hank the Knife. Dit was zijn derde vergeten hit midden jaren 70. Met The Jets, subtiele verwijzing naar gitaarheld Chet Harris.

The Knife and the Jets. Met volgens mij een even aanstekelijke opvolger als The Guitar King en Stan the Gunman van 76. Daarna schoof Hank the Jets aan de kant voor The Crazy Cats. En dat is begrijpelijk, want zijn vrouw Kitty maakte er deel van uit. Naar 86 voor deze brok energie van de House Martins.

0: De House Mate is een van de kortste hits van de jaren 80. 2 minuten en 16 seconden. Geen seconde langer. Zo dadelijk de man en zijn bakkebaarden, Charlie Rich.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

Charlie Rich. Twee keer scoorde hij bij ons met The Most Beautiful Girl, maar deze vind ik in feite nog mooier. De opvolger, Behind Closed Doors. Hij zong ook een Oscar-genomineerd liedje in voor de familiefilm Benji in hetzelfde jaar 74, maar dat haalde geen hitparade. Je zal maar Rich met de achternaam heten. Je bent binnen voor de rest van je leven. Hoewel, jong met de achternaam, dat is ook handig, hè? Je blijft jong voor de rest van je dagen. Paul Young.

0: Paul Young met de eerste in een lange reeks hits in 83. Wherever I lay my head, that's my home. Ik heb Paul Young nooit zien rondlopen met een hoed op het hoofd. Maar goed, liedje origineel overigens van Marvin Gaye, die het ook schreef. De Hollies gingen dan weer shoppen bij Bob Dylan voor deze hit.
1: 100% very

Windkracht in de Hollies. Eind augustus werd bekendgemaakt dat ze na 63 jaar stoppen met optreden. Er speelden nog twee originele leden mee, de drummer Bobby Elliott en gitarist Tony Hicks, maar die haakt nu af vanwege gezondheidsproblemen. Ja, je kan niet eeuwig popster blijven. En zo werd Nol Haven, zanger van VOF De Kunst, bejubeld fotograaf. Vooral geprezen voor zijn mooie portretten en stillevens. Hun jaren 80 singles blijven één voor één prettig om te horen. Waar heb ik jou meer gezien? VOF De Kunst.

VOF De Kunst. In 87, naast hun hits, specialiseerden ze zich in cd's met kinderliedjes. Daarvan werden er in Nederland zo'n duizelingwekkend aantal verkocht door 1,5 miljoen. Straf, hè? Gisteren hoorde je hem nog solo met een hit eind jaren 90, hier met Octopus. De groep waarmee het allemaal begon voor Paul Michiels. Prachtplaat, All Alone, Octopus.

0: Octopus in 1981. Niets te vergelijken met die Octopus van de jaren 70. Ze hadden toen misschien beter voor een andere groepsnaam gekozen. Na de Crooners, waarmee ze ook in Nederland scoorden, was deze All Alone een opstapje naar volbloed catchy popmuziek, waar Paul Michiels uiteindelijk met Soul Sister zijn handelsmerk van zou maken. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Jij?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van...
3: Van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
10: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
9: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
10: De Kia Picanto. Vanaf 14.490 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
12: 100% Follet.

Gary Fain met het prachtige Aquarius. Wat werd er in de jaren 70 en begin jaren 80 knappe en vindingrijke popmuziek gemaakt in Nederland. Die Gary Fain bracht een album uit met allemaal liedjes over de 12 sterrenbeelden, die toepasselijk horoscoop heten. Het leverde hem een top 10 hit op. Het eerste kinderboek van Madonna werd uitgebracht op 15 september 2003, The English Roses. Het werd in 30 talen uitgegeven en in 100 landen gelanceerd. En er zouden nog 5 kinderboeken volgen. Dit blijft mijn favoriet van Madonna, ver weg van haar dansbaar repertoire. Take a bow, Madonna.

0: Ik heb begrepen dat Madonna weer helemaal terug is en kans maakt op een Racer Awards, alsof ze er nog niet genoeg heeft, op 27 september. Meer zelfs dan Taylor Swift.
1: 100% Frans.
0: Vrijdag, 8 uur lang bij Nostalgie Plus, de Big Five Franse top 100 met Lane. Reserveer alvast enkele plaatsen voor Jacques Dutronc.

dat is ook een merkwaardige rijm, hè? Jacques, Jacques Dutronc. En sinds de begrafenis van zijn geliefde Françoise Hardy op 11 juni 2024 liet hij zich niet meer in het openbaar zien. Maar vrienden en ingewijden weten dat hij nog altijd sigaren rookt. Dutronc, hij is er 83 sinds april. Deze zangeres wordt vandaag 70. Jackie Graham.

Jackie Graham, ze heeft alle reden vandaag om alle remmen los te gooien. Breaking Away, precies 40 jaar oud. Ze had ook twee hitduetten, niet vergeten, met David Grant. Ik laat je hier los, maar Can't Leave You Alone. Altijd in goed gezelschap bij Nostalgie Plus. Met na ene, Domi. Na 4 uur, Sepp. En na 6 uur, Anne Grutman. Met jouw verhaal zeker luisteren. George McRae effent het pad naar het nieuws.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Zie het!
6: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: 5 vrijdagen.
8: 5 toplijsten.
7: 5 genres.
8: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
9: Nostalgie. Goedemiddag, het is dinsdag 15 september. Dankjewel Michel voor het afgelopen uur. 100% Follet. En nu voor 100% Domi in je radio tot 4 uur vanmiddag. Met straks Shaking Stevens, This Old House en Barry White om mee te beginnen zometeen. Your golden years, nostalgie plus. Can't get enough of your love, dat is voor na nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. De correctionele rechtbank van Dendermonde heeft een 40-jarige man uit Temse veroordeeld tot 10 jaar cel voor de verkrachting van een vrouw en een poging tot doodslag op een andere vrouw. 2 jaar geleden sleurde hij de 2 willekeurige slachtoffers van straat. De ene probeerde hij te wurgen, de andere werd verkracht. De beklaagde, die al 32 eerdere veroordelen had, was vandaag niet aanwezig op de uitspraak. Na zijn celstraf wordt hij ook nog 5 jaar opgevolgd door justitie en de slachtoffers reageren opgelucht. Ruim 70% van de Belgische huishoudens heeft minstens 1 wagen voor de deur staan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau Stadsbel. Vooral gezinnen met kinderen kunnen moeilijk zonder. 9 op de 10 hebben een auto en bijna 4 op de 10 bezitten er zelfs 2. Bij alleenstaanden heeft bijna de helft geen wagen. Ook regionaal zijn de verschillen groot. In Vlaanderen en Wallonië telt men gemiddeld 1 wagen per gezin, terwijl in Brussel amper de helft over een eigen auto beschikt. En droevig nieuws uit Frankrijk, want zangeres Catherine Ringer is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze werd 68 jaar. Ringer werd in de jaren 80 wereldberoemd als de stem van het popduo Lairita Mitsuko, dat ze vormde met haar partner Fred Chichin. Bij het grote publiek is ze vooral bekend van de monsterhits als Marcia Baila en Andy. Zonnig vandaag, richting de avond toe wel steeds meer wolken. Het blijft wel droog, maxima tussen 24 en 28 graden. Morgen start droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselend bewolkt met enkele buien tot 20 graden. Donderdag wisselend tot zwaar bewolkt en regen in de namiddag bij 18 graden. Vrijdag zonnig met stapelwolken en zo'n 19 graden.
11: Dominique Krommen.
12: I've heard people say that too much of anything is

rock'n'roll beat om deze dinsdag namiddag mee in te zetten. Daarvoor een disco classic van Barry White. Can't Get Enough of Your Love, Babe. En Shaking Stevens met This Old House. Goedemiddag, welkom bij Nostalgie Plus met het beste uit de 60s, 70s en 80s. En zometeen de inzending voor ons land van het Songfestival van 1969. Dat is voor na Dr. Hook.

0: deed in 1969 mee voor ons land aan het Songfestival. Met dit nummer brak geen potten, maar blijft wel een Vlaamse classic. Jennifer Jennings van Louis Neefs. En zometeen Donna Summer, de Queen of Disco, hier bij Nostalgie Plus met Could It Be Magic.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor als je zelf telt.
7: Zal wel zijn.
6: Voor als je elke cent telt.
7: Zal zeker wel zijn.
6: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
7: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
6: Gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
5: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor jezelf, je streek en de planeet.
5: VDK Bank.
6: Klaar voor nog eens 100 jaar.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.

0: opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
6: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: gingen terug naar het najaar van 1981, voorjaar 1982. Toen deze One Hit Wonder Band uit Engeland de hitparade veroverde. Met die unieke stem van Jim Diamond, die later nog opnieuw een One Hit Wonder zou worden met Should Have Known Better. PhD, I Won't Let You Down.
1: Vergeten groeven.
0: En nu naar de vergeten groeven van dit uur. En daarvoor gaan we terug naar 1963 en naar 1940. Toen ene Jimmy Gilmer werd geboren. De man die samen met zijn band The Fireballs in 1963 een Amerikaanse hit scoorde met de Sugar Shack. De man overleed 2 jaar geleden, een paar dagen voor zijn verjaardag. Geboren dus in 1940 en ik vind het zo'n leuk liedje om niet te laten liggen als vergeten groef vandaag. Jimmy Gilmer en The Fireballs.

0: De Nederlandse band Shocking Blue hier bij Nostalgie Plus. Never marry a railroad man.
1: De Big Five.
0: De Big Five, dat zijn 5 vrijdagen, 5 verschillende genres. En dat levert 5 hitlijsten op. En aanstaande vrijdag is dat alweer de beurt aan Leen voor de 3e Big Five die er zit aan te komen. En dat is de Franstalige lijst. Een hele dag kan je in het Frans gaan meezingen aanstaande vrijdag vanaf 10 uur. En je stemmen zijn meer dan welkom op onze website nostalgie.plus. Ook voor de komende Big Fives die er nog zitten aan te komen. Een super tip die je eventueel in je lijst kan zetten is deze van Françoise Hardy. Dat is echt een super knappe zangeres. 1968 scoorde ze met Comment te dire adieu.

0: En met Cat Stevens zaten we in 1971 in dat briljante Peace Train hier bij Nostalgie Plus. Straks uit de soundtrack van een film uit de jaren 80 met in de hoofdrol onder andere Kathleen Turner en Michael Douglas, Billy Ocean.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
12: Nee.
13: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht
14: je
12: eigenlijk.
14: Je droomhuis staat zoeken op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
16: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
19: promo koken.
20: Vandaag iets met pit?
21: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
20: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
21: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
22: Nostalgie Plus.

Daarnet nog uit de soundtrack van de 80s film The Jewel of the Nile met Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito in de hoofdrol Billy Ocean, When the Going Gets Tough. En dit was het Britse duo Kit Hain en Julian Marshall, bekend geworden als Marshall en Hain en Dancing in the City. Langzaam maar zeker gaan we op naar het nieuws van 2 uur. Doen we met deze Spaanse hit van Los Bravos.

0: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
8: 5 vrijdagen.
9: 5 toplijsten.
8: 5 genres.
9: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
10: Nostalgie. Een zeer goede middag straks. Onder andere Paul Carrick, Roger Whittaker en David Bowie. Daar ga ik dit uur mee beginnen. Met Golden Years.
11: Your Golden Years.
10: Dat zei ik.
11: Nostalgie.
10: Eerst even tijd maken voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het blijft ook vanmiddag onrustig in Nederland. Langs verschillende snelwegen, waaronder de A1 en de A2, zijn brandjes gesticht met vermoedelijk hooibalen. En dat zorgt op meerdere plekken voor heel wat rookontwikkeling en lichte vertragingen. Eerder vandaag lag ook al het treinverkeer in het noorden en het oosten van het land stil, nadat op tientallen locaties opzettelijk spullen op de spoorwegen waren gelegd. Spoorwegbeheerder ProRail spreekt van sabotage. Wie er precies achter de actie zit, is nog onduidelijk. Al hadden de boeren wel acties aangekondigd op deze politiek geladen Prinsjesdag. In Diksmuide is gisteravond een 40-jarige man uit Oekraïne om het leven gekomen bij een ernstig arbeidsongeval. Het slachtoffer was samen met een collega bezig met afbraakwerken in een loods toen er plots een stuk vloer instortte. De man viel 3 meter naar beneden en kreeg daarna zware brokstukken van het gewelf op zich. Hulp kon niets meer baten. Het arbeidsauditoraat en de inspectie welzijn op het werk onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren. Het wereldkampioenschap atletiek vindt in 2029 plaats in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Dat heeft de Internationale Atletiekbond bekendgemaakt. Het is een historische primeur, want het toernooi werd nog nooit in Afrika georganiseerd. Het is ook een mooie erkenning voor Kenia dat al jarenlang de wereldtop domineert op de lange afstanden. Na Peking volgend jaar is het dus over 3 jaar de beurt aan Nairobi. Zonnig vandaag, richting de avond toe wel steeds meer wolken. Het blijft ook droog, maximaal tussen 24 en 28 graden. Morgen start droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselend bewolkt met enkele buien tot 20 graden. Donderdag wisselend tot zwaar bewolkt en regen in de namiddag bij 18 graden. En vrijdag dan zonnig weer en stapelwolken ook en zo'n 19 graden.

Amper 17 jaar was hij toen hij dit de hitparade inzong en zelf schreef. Het was een absolute parel voor het Motown-label. Stevie Wonder, 1967, en I Was Made to Love Her bij Nostalgie Plus. Met straks Paul Carrack, een man die zijn diensten bewees voor flink wat andere bands en af en toe een solo-hitje had. Een van die solo-hits komt er zo meteen aan, na Roger Whittaker. Now we

0: Hij zong bij Ace, hij zong bij Squeeze en hij maakte natuurlijk ook nog furore bij Mike and the Mechanics. Maar met I Need You liet hij ook nog een keertje horen wat hij solo in huis had. Paul Carrack, een absoluut briljante zanger, 1983 hier bij Nostalgie Plus. Met straks Elvis, Hound Dog en zometeen de Emotions, The Best of My Love. It's a
1: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh, oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Knaldi.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

0: vergeet te groeven.
1: En met Elvis zaten we in 1956 en Hound Dog hier bij Nostalgie Plus. Met nu de vergeten groeven en daarvoor gaan we naar een absolute soullegende. Een plaats die eigenlijk veel te weinig gedraaid wordt en eigenlijk wereldberoemd geworden is in de versie van Aretha Franklin, maar origineel verscheen op het derde album van Otis Redding in 1965. Dat album heette Otis Blue. En vandaag in 1965 kwam dat derde album van Otis Redding uit. Ik heb het uiteraard over de briljante track Respect.

Je hebt niet zo heel veel tweelingen die de hitparade instormen. Onder andere de Proclaimers, dat zijn nu heel bekende natuurlijk. En ook dit was een een-eigen tweeling. Billy en Bobby Alessi, de Alessi Brothers, in het voorjaar van 1977. En hun California Sound van Oh Laurie bij Nostalgie Plus. Een zingende acteur zometeen, of een acterende zanger, dat is wat je wil. David Soul, Don't Give Up On Us, dat is voor na Billy Joel.

Met David Soul zaten we in 1977. De man was al wereldberoemd voor zijn rol in Starsky & Hutch. En dan plotseling verscheen hij daar in de hitparade met Don't Give Up On Us van David Soul. Na de gigantische successen onder leiding van Nile Rodgers en Bernard Edwards gingen de zussen Sledge in 1981 ten rade bij Narada Michael Walden, die de productie overnam en hun opnieuw hits schonk. 1981 dus met deze He's Just a Runaway. Hier zijn Sister Sledge.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japan.
8: Ibiza. Ruim.
9: Ja, niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
10: Oh, yellow. Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
12: Your

0: Altijd schrikken als DJ, als deze op de radio is, met die stopjes die erin zitten. Steve Harley, Cockney Rebel, Make Me Smile, Come Up and See Me.
1: De Big Five.
0: De derde Big Five zit eraan te komen. De Big Five, dat zijn 5 verschillende lijsten in 5 genres. En iedere vrijdag hebben we dus een nieuwe lijst. 2 hebben we er achter de rug. De derde komt er vrijdag aan met Leen, dat is de Franstalige. En daarvoor zijn je stemmen meer dan welkom. Laat het weten via onze website nostalgie.plus. Tips daarvoor geef ik je iedere dag mee hier in de namiddag bij Nostalgie Plus. En nu gaan we zo'n zomerse classic uit 1987 op je loslaten van de man die in de jaren 70 de hitparades in Frankrijk wist te betoveren. Ik heb het over Julien Clerc.

was afkomstig uit Ohio, maar was een van de vlaggenschepen van het wereldberoemde Philly Sound Philadelphia International Records, de OJ's en Used to Be My Girl. En dit zijn Simon & Garfunkel, nog zo'n classic hier bij Nostalgie Plus. Cecilia.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
13: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
14: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
17: Maak nu een afspraak op carglass.be.
18: 5 vrijdagen.
19: 5 toplijsten.
18: 5 genres.
19: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
20: Nostalgie. Goedemiddag, nog een uurtje zit ik in je radio met straks Tears for Fears en zometeen dansend het uur ingaan met John Paul Young. Love is in the air.
21: Your golden years. Nostalgie.
20: Maar eerst tijd dus voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. De spanningen tussen Rusland en Denemarken lopen hoog op, want een Russische fregat heeft 2 waarschuwingsschoten met lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. Volgens het Deense leger voerde het toestel een routinematige verkenningsvlucht uit in internationale wateren, vlakbij de Deense kust. De Deense premier Frederiksen reageert woedend en noemt het een roekeloze poging tot intimidatie. De Russische ambassadeur in Kopenhagen werd meteen om het matje geroepen. Moskou beweert dan weer dat de Deense helikopter zelf provocerende manoeuvres uitvoerde. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is vanmiddag een arbeider om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op een werf. Tijdens de afbraakwerken op de voormalige site van Bovin Beton stortte plots een deel van een betonnen dak in dat op de man terecht kwam. Alle hulp kwam te laat. Het parket van Leuven onderzoekt nu de precieze oorzaak. En door het ongeval is de nabijgelegen schoolstraat afgesloten voor alle verkeer. Sport. Doelman Mats Sels stopt definitief met zijn carrière bij de nationale ploeg. De 34-jarige doelman van Nottingham Forest heeft dat beslist na overleg met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Dat hij vlak voor het voorbije WK op het nippertje uit de selectie werd geschrapt, was voor Sels de spreekwoordelijke druppel. Hij wil zich nu volledig focussen op de Premier League. Vrijdag maakt Van Bommel zijn eerste duivelselectie bekend. Zonnig vandaag, richting de avond toe wel steeds meer wolken. Het blijft ook droog, maximaal tussen 24 en 28 graden. Morgen start droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselend bewolkt met enkele buien tot 20 graden. Donderdag wisselend tot zwaar bewolkt en regen in de namiddag bij 18 graden. Vrijdag zonnig met stapelwolken en zo'n 19 graden.

1985 leverden de mannen van Tears for Fears een briljant album af. Songs from the Big Chair. Dit was de grote hit daarop. Tears for Fears. En Shout bij Nostalgie Plus. Met straks een soort van one-hit wonder, want veel hits heeft hij niet gehad. Maar wat voor een wereldhit was het die Barry Ryan in 1968 afleverde?

0: Vorige uur had ik het nog over tweelingsbroers. En eigenlijk zijn dit ook tweelingsbroers. Want het werd geschreven door de tweelingbroer van Barry, Paul Ryan. Maar die zag het niet zitten om op de voorgrond te treden. Dus nam zijn broer het dan maar op. Barry Ryan, een absolute classic popmonument. En Eloise hier bij Nostalgie Plus. En straks Michael Jackson uit zijn gelijknamige album uit 1979. Off the Wall staat klaar.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
13: Watermout, hop en gist. Het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
16: Dank u, Imoweb!
17: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
18: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
19: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
20: Het beste uit de 60s,
21: 70s en 80s.

0: vergeten groeven.
1: En met Culture Club zaten we bij Do You Really Want To Hurt Me? Vandaag is het 15 september, een vergeten groef. Daarvoor gaan we terug naar 1938. Toen was de geboortedag van ene Sylvia Moy. Dat is eigenlijk een legendarische vrouw in de Amerikaanse muziekindustrie. Want het is de allereerste vrouw die mocht gaan schrijven voor het Motown-label als hoofdschrijver. Wat heeft ze onder andere afgeleverd? Onder andere Uptight, Everything's Alright en My Cherie Amour van Stevie Wonder. Moy, die overleed in 2017 op 78-jarige leeftijd. Het is een absolute legende in de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Een vergeten groef? Ga ik dat maar bovenhalen? Want ze schreef verschillende liedjes ook voor Martha Reeves en de Vandellas. En dit is er een van. Love Bug, Leave My Heart Alone.

0: van de hand van Burt Bacharach en Hal David, Richard en Karen Carpenter. And they long to be close to you. En straks nog meer tonen uit de 60s hier bij Nostalgie Plus. Up, Up and Away met The Fifth Dimension.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party.

0: En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh, oei. Mijn enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immos Koopman!
15: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: Legendarisch was het al in de versie van Creedence Clearwater Revival. En ook deze versie is een standaard classic geworden. Ike en Tina Turner met Proud Mary.
1: The Big Five.
0: The Big Five. 5 vrijdagen, 5 genres, 5 lijsten. We zijn al toe aan lijst nummer 3. Dat is voor aanstaande vrijdag met Leen. En je weet het, Leen heeft een zwak voor Franstalige liedjes. En daarom gaat ze je aanstaande vrijdag vanaf 10 uur 100 populaire Franstalige liedjes voorschotelen. Liedjes die jij in een juiste volgorde mag zetten. En dat kan door even je stem uit te brengen via onze website nostalgie.plus. Doe dat en help hem mee samensteller en vrijdag zeker luisteren naar de Big Five Franstalig. Dit is een absolute Franstalige classic uit 1985 van het duo Jean-Jacques Goldman en Michael Jones. Hier is

0: Excellent.
1: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
5: Belisol.
4: Altijd zeker.
6: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
7: Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Pizza Hut, B-Bad.
9: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
13: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
14: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
13: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Go Yellow!
16: 5 vrijdagen.
17: 5 toplijsten.
16: 5 genres.
17: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
18: Nostalgie. Goedemiddag, we gaan de beentjes even strekken en dansen samen met Whitney Houston. Maar eerst Show Waddy Waddy, Under the Moon of Love. Het is 4 uur nieuws met Simon van Elslander.
19: Goedemiddag. In Blankenbergen zijn bijna 400 leerlingen geëvacueerd uit een scholencampus nadat er een probleem ontstond met 2 potten natrium in een laboklas. Een van de potten bleek geopend en reageerde met zuurstof. Omdat die stof in contact met water ontploffingsgevaar oplevert, werd uit voorzorg beslist om een lagere en middelbare school tijdelijk te ontruimen. De brandweer kon het chemische product veilig neutraliseren en na zowat een uur was de situatie onder controle en mocht iedereen opnieuw naar de klas. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is vanmiddag een arbeider om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op een werf. Tijdens afbraakwerken op de voormalige site van Bovin Beton stortte plots een deel van het betonnen dak in dat op de man terecht kwam. Alle hulp kwam te laat. Het parquet van Leuven onderzoekt nu de precieze oorzaak. Door het ongeval is de nabijgelegen schoolstraat afgesloten voor alle verkeer. Sport. Rond dit uur maken de Red Dragons zich op voor een 4e groepsmatch op het EK volleybal in Finland. Na de overwinning tegen Estland gisteravond spelen ze tegen Denemarken. En ook nu is winnen een absolute must voor onze Belgische mannenploeg om uitzicht te houden op die belangrijke tweede plek in de poelen. Zo willen ze kleppers als Italië zo lang mogelijk ontlopen in de knock-outfase. Maar toch wordt het opletten, want de Denen bleken dit toernooi al een taaie outsider met knappe zegens. Zonnig weer vandaag, richting de avond toe wel steeds meer wolken. Het blijft wel droog, maxima tussen 24 en 28 graden. Morgen start droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselen bewolkt met enkele buien tot 20 graden. Donderdag wisselen tot zware bewolkt en regen in de namiddag bij 18 graden. Vrijdag zonnig weer met enkele stapelwolken en zon 19 graden.
18: Dankjewel Simon. Ik heb de files met een kwartier vertraging en meer. De langste file vind je op D34 naar Antwerpen. Daar vlieg je een half uur tussen Melcelen en Sint-Anna Linkeroever. E17 naar Antwerpen, 25 minuten extra van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 20 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de R2 richting Stabroek komen er ook 20 minuten bij tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. En op de Brusselse binnenring een kwartier van Expo tot Machelen.
10: Vibrations.
17: Met Sebastian de Krop.

Zelfs als je een baaldag hebt, word je van dit vrolijk. Kan niet anders. I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Goedemiddag, het is 4:10 en wat hebben we al een mooie dag gehad. Ik ben vanmiddag heel even buiten gegaan. Ik had niet veel tijd, maar gewoon 10 minuten om de zon en de warmte te voelen. En dat heeft echt waar deugd gedaan. Ondertussen zijn de wolken hier in de meerderheid. Ideaal dus om naar binnen te gaan en te genieten van een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show Laura Klaes van Testaankoop over onze gsm en laptop. Want als je nieuwe nodig hebt, de prijzen zijn de laatste tijd fel gestegen. Hoe komt dat en wat kan je eraan doen? Laura weet het. Luisteraar Mark uit Evergem laat ons meekijken in zijn top 3 voor de Big Five Franstalig. En toevallig net vandaag is een van mijn helden van de Franse muziek overleden. Wie dat is, vertel ik straks. En ik speel natuurlijk ook muziek van haar. Dat is voor straks. Nu al John Fred en his Playboy Band. En ook All & Outs met Rich Girl.

0: Ja, leuke sax, hè. Hier, ik heb het daar eerlijk gezegd wel voor. John Fretz en his Playboy Band met Judy in Disguise. Verder met de favoriete Eagles-classic van Glenn Frey. En dan denk je wellicht, goh, dat zal wel Hotel California zijn. Wel, nee, toch niet. Hij heeft gekozen voor iets helemaal anders. Want ja, je moet niet altijd voor het bekendste nummer gaan. Zijn favoriet van Glenn Frey is One of These Nights. Die heb je te goed. En straks onder andere ook Etta James.
1: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
5: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké. Okay.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

The Eagles, One of These Nights. Straks Dimis Roussos, My Friend the Wind. Het is dinsdag namiddag, iets voor 4:30. Dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, dat er na de flitscamera nu ook een geluidsflitspaal komt. De stad Gent die wil iets doen aan de zogeheten knalpotterreur. Je weet wel, van die ronkende motoren of muziek die tot ver buiten de wagen te horen is. En in navolging van steden als Amsterdam en Parijs wil het stadsbestuur nu geluidsflitspalen inzetten om die zogeheten patserwagens te weren. Er zijn drie locaties in beeld waar jij de stad Gent een proefopstelling wil opzetten. En daar wordt de komende weken en maanden verder aan gewerkt. De openbare omroep, de VRT, die werkt dan weer aan een nieuw, best wel interessant reality-programma, vind ik. Namelijk The Goldies. Een reeks die gaat over 5 vrouwen na hun pensioen. 5 vrouwen die 65 of meer zijn, worden gevolgd in hun leven. Eigenlijk een reeks die draait rond vriendschap en eigenlijk over ook hoe vrouwen zich voelen en hoe vrouwen zijn vanaf het moment dat ze eigenlijk op pensioen gaat. Het is nog niet duidelijk wanneer de Goldies op het scherm te zien gaat zijn, maar ik kan me voorstellen dat er wel veel mensen naar uitkijken. En de Franse zangeres Catherine Ringer is overleden. Je kent haar ongetwijfeld van de groep Le Rita Mitsuko. Een Frans duo eigenlijk dat ze vormde samen met haar partner. Het is de familie van Catherine Ringer die bekendgemaakt heeft dat de zangeres overleden is.

68 is ze amper geworden. En ze is gestorven aan een agressieve vorm van kanker. Ze laat 3 kinderen na. En natuurlijk heel veel goede muziek, waarvan dit zonder twijfel het bekendste is. Misschien kan je het wel in onze Big Five Franstalig stemmen van nu veilig. Want het is een topnummer. Marcia Baila van Le Rita Mitsuko.

My Friend The Wind. Dit was Demi Russo. Zometeen een zwoel plaatje van Etta James. Dat je wellicht doet denken aan een al even zwoele reclamespot voor een frisdrankenmerk. I just want to make love to you. Eerste files, die waarin je 20 minuten of langer aanschuift. De langste file vind je op de Brusselse Buitenring. Daar komt een uur bij tussen Luilpen en Tervuren, want door een ongeval zijn de midden- en rechterrijstrook daar afgesloten. E313 naar Antwerpen, een half uur extra van Massenhoven tot Wommelgem. Antwerpse ring richting Nederland, ook een half uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de E17 naar Antwerpen verlies je 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Nederland, 20 van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen, 20 van Melsele tot Sint-Anna linkeroever. En op de R2 richting Stabroek ook 20 minuten van Waaslandhaven-Zuid tot aan de Thijsmanstunnel.

0: Ik heb straks de zanger die stopt als, of in de Britse versie van The Voice als coach. En ook Sandra, I'll never be Maria Magdalena.
1: De openingszin.
0: En zoals steeds, iedere dag rond dit tijdstip gaan we quizzen. En dat doe je niet zomaar, want je maakt ook vandaag kans op 4 filmtickets. Dus als jij binnenkort dus naar de cinema wil, voor welke film dan ook wel. Het kan misschien wel met tickets die je hier kan winnen met deze quiz, de openingszin. Daarin vertel ik de eerste zin van een classic. En jij moet me eigenlijk gewoon de titel en de naam van de artiest geven. Niet meer dan dat. Het klinkt heel eenvoudig en vaak is het dat ook wel. Ik kan je vandaag als extra tip geven dat ik op zoek ben naar een Franstalige song. En dat natuurlijk naar aanleiding van de Big Five Franstalig van nu vrijdag. De opgave vandaag is deze. Chaussée de l'Eden, de James Dean et des Suprêmes, je recherche sur la bande FM. Les wap de wap, les shame, shame, shame. Welke Franstalige song begint dus met deze zin? Chaussée de l'Eden, de James Dean et des Suprêmes. Ja, dat is de openingszin van vandaag. Weet je bij welk nummer het hoort? Wel, stuur dan de titel en ook de naam van de artiest. En dat kan je op 2 manieren doen. Ofwel via onze website nostalgie.plus, daar kan je een berichtje sturen. Of natuurlijk ook via WhatsApp. Ons nummer is 0477-900-800.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Dolle Dinsdag.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
11: Klaar?
10: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
11: Ja?
10: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
11: Nog mee?
10: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
11: Gaat het nog?
10: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
11: Kortom?
10: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.
12: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Tom Jones, Love Me Tonight.
1: De openingszin.
0: Vandaag met Lutz uit Heverlee. Lutz, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Dag Lutz. Schijnt de zon bij jullie daar nog? Of zijn de wolken intussen ook in de overhand?
2: Ja, zeker. De zon schijnt
0: vol een bak. Ah, chance daar. Heb je een beetje kunnen genieten van het mooie weer vandaag?
2: Maar dat lukt wel, ja. Als het de zon schijnt, is zo goed. Ja.
0: Dat is waar, dat is waar. Zo moet het zijn, inderdaad. Hè. Goed, Lut, ik ga je dag hopelijk nog een beetje beter maken met 4 filmtickets, want je hebt meegespeeld met deze quiz, met de openingszin. Vandaag zoeken we een Franstalige opgave naar aanleiding van de Big Five, Franstalig, nu vrijdag. En dit was hem. Chaussée de l'Eden, de James Dean et de Suprême. Van welk nummer is dat volgens jou de eerste zin?
2: Ik denk dat het Kennedy Boulevard van Axel
0: Red. Dat is met een beetje twijfel in je stem, maar... Het is juist hoor, zeker wel. Wat deed er een lichtje branden? Waaraan dacht je van, het zou wel eens dat kunnen zijn?
2: Ja, ik herkende het eigenlijk onmiddellijk.
0: Oké, dus het was niet echt moeilijk. Ja, het zijn ook van die termen die erin zitten natuurlijk, die niet zo vaak voorkomen. Als je James Dean inderdaad in een eerste zin hoort, dan weet je het al vlug. En velen met jou, want er zijn heel veel juiste antwoorden ook vandaag alweer binnengekomen. Hè? Ben je fan van de muziek van Axel Red?
2: Ja, zeker. Ik vind haar heel goed.
0: Wat vind je er zo leuk aan haar muziek?
2: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Daar kan ik eigenlijk niet goed op antwoorden. Ik weet het niet. Ik vind veel dingen van haar goed.
0: Oké. Wel, misschien moet je haar een stem geven voor de Big Five Franstalig, want dat moet je nog doen, dacht ik, hè?
2: Dat moeten wij nog doen, ja.
0: Oké. Zeker doen, niet vergeten. En intussen natuurlijk ook 4 filmtickets die ik jouw kant opstuur. En niet alleen jouw kant, want je gaat daar iemand bij jou daar heel gelukkig mee maken, hè?
2: Ja, zeker.
0: Wie is dat?
2: Dat is mijn zoon.
0: En hij is een grote filmliefhebber, begrijp ik daaruit?
2: Is een grote filmliefhebber, ja, enorm.
0: Nou wel, dan gaat hij nog zo blij zijn. Dat heb je goed geregeld voor de zoon. Kijk, dankjewel om mee te spelen, Lutz. En dit is Axel Red met Kennedy Boulevard.

0: artiesten van bij ons, die mogen ook niet ontbreken, hè, in de Big Five Franstalige. Axel Red, Kennedy, Boulevard. Is er plaats voor nog een goede discoplaats bij jou? Tuurlijk wel, hè.
1: Een discoschijf, net voor vijf.
0: En dat is er vandaag eentje over liefde en dansen. Zij is op zoek naar romantiek, maar hij wil blijven dansen. I Love to Love, van Tina Charles. MUZIEK

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Excellent!
4: Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
5: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
6: En ik nog een boterhammetje.
5: Of een nieuwe gaming-laptop?
6: Ja, allee, kom, we zijn weg.
5: Ah, nu heb ik u, hè.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
7: Kijk op excellent.be.
8: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: 5 vrijdagen.
14: 5 toplijsten.
13: 5 genres.
14: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
15: Nostalgie. Straks veel Collins met een song die over deze nazomerdag zou kunnen gaan. Another Day in Paradise. Eerst Earth and Fire.
16: Your golden years.
15: Met Weekend.
16: Nostalgie.
15: 5 uur en Simon van Elslander is er met nieuws.
17: Goedemiddag. Het rommelt stevig bij de Belgische Voetbalbond. De raad van bestuur is pas digitaal in spoed bijeengekomen over de positie van CEO Peter Willems. Bondsvoorzitter Pascal van Damme wil hem de laan uitsturen, ook al loopt zijn contract nog tot 2028. De spanning tussen beiden liep tijdens het voorbije WK hoog op door de aanhoudende meningsverschillen over het te voeren beleid. Ondanks het feit dat Willems de financiën van de Voetbalbond weer op orde kreeg, lijkt een verdere samenwerking voor Van Damme nu definitief uitgesloten. Na een onrustige dag komt het treinverkeer bij onze noorderburen weer stilaan op gang. Op meer dan 30 plekken in Nederland werd het spoor vanochtend gesaboteerd met ijzeren buizen. Premier Rob Jette noemt de acties levensgevaarlijk en bewust ontwrichtend. Wie erachter zit, blijft voorlopig nog een raadsel. Boeren voerden vandaag wel actie met brandende hooibalen langs snelwegen, maar ontkennen dat ze iets te maken hebben met de hinder op het spoor. Of er toch een link is, moet het politieonderzoek nu uitwijzen. En voor het eerst telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. 90% van die eeuwelingen zijn vrouwen, dat zegt het ministerie van Volksgezondheid. Na dwergstaat Monaco heeft Japan de oudste bevolking ter wereld. Maar die vergrijzing heeft ook een zware keerzijde. Door een historisch laag geboortecijfer krimpt de totale bevolking razendsnel. Meer en meer wolken richting de avond toe. Het blijft wel droog, maximaal tussen 24 en 28 graden. Morgen start droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselen bewolkt met enkele buien tot 20 graden. Donderdag wisselen tot zwaar bewolkt en regen in de namiddag bij 18 graden. En vrijdag zonnig met stapelwolken en zon 19 graden.
15: Ik heb de files waar je in 20 minuten of meer aanschuift. Op de Brusselse buitenring zijn het er 70 minuten extra tussen Argenteuil en Tervuren. Daar is namelijk een ongeval gebeurd en de midden- en rechterrijstrook zijn versperd. Op de E314 Nederland-Lummen verliet je een half uur tussen Maasmechelen en Genk-Oost. Door een defect voertuig is daar 1 rijstrook dicht. Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten extra van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West en nog eens 25 van Antwerpen West tot Borgerhout. Op de E313 naar Antwerpen ook 25 minuten van Herentals West tot Antwerpen Oost. Net als op de E17 naar Antwerpen 25 minuten van Haasdonk tot Antwerpen West. En tenslotte verlies je op de E34 naar Antwerpen nog 20 minuten tussen Melcele en Sint-Anna Linkeroever.
18: Vibrations
14: met Sebastian de Krop.

Phil Collins, vrijdag brengt hij een geremasterde Blu-ray-versie van Face Value uit. Dat is zijn solo-debuutalbum die je kent van onder andere In The Air Tonight. Het album bestaat 45 jaar. Dat viert Phil Collins dus met een nieuwe versie daarvan. Dit was een van zijn latere 80s classics, Another Day in Paradise. Goedemiddag, nog een uurtje zijn we samen in Good Vibrations. En dat straks in het gezelschap van Laura van Testaankoop. Iedere dinsdag komt ze langslopen met consumententips. En vandaag gaat dat vooral over gsm's en tablets. Want die zijn een stukje duurder geworden. Daar gaat het straks over. Ik heb een luisteraar die zijn favoriete voor de Big Five Franstalig ook voorstelt. Dat is Mark uit Evergem. En verder natuurlijk muziek, veel muziek. Zo gaan we straks een schietgebedje doen in het gezelschap van de enige echte Dusty Springfield. Altijd goed, een van haar vele soul classics. Son of a Preacher Man heb ik over een paar minuten. En dit is al gitaarheld Eric Clapton met Cocaine.

0: Het werd eigenlijk geschreven voor Aretha Franklin, maar het werd uiteindelijk een hit voor deze Dusty Springfield. Son of a Preacher Man. De komende minuten een aantal Jacksons. Jacksons die weliswaar helemaal geen familie van elkaar zijn. Ik heb het over Joe Jackson, een van die bekende a cappella hits van hem. Daarmee neem ik je mee naar de 80s. Eerst Michael Jackson, maar niet alleen. Het is Michael samen met Diana Ross voor The Wiz Star natuurlijk. A Brand New Day. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.

0: de energie die je misschien wel nodig hebt. Iets voor 5:30. The Whistars, Diana Ross en Michael Jackson. A Brand New Day.
1: De Big Five, Franstalig.
0: 3 dagen nog maar en dan zijn we alweer toe aan onze volgende lijst in de Big Five. 5 vrijdagen na elkaar. 5 toplijsten uit 5 genres. We zijn aan week 3 en dat wordt de Big Five Franstalig. Je kan nog steeds stemmen op je 3 favorieten en dat doe je via de website nostalgie.plus. Ik heb Mark uit Evergem aan de lijn. Mark, een goede middag.
2: Nou, goedemiddag, Seb.
0: We hebben jouw stem hier ook binnengekregen voor de Big Five. En ja, dat is leuk, want je bent een grote muziekliefhebber, hè, Mark? Iemand met een heel uitgebreide collectie vinyl, LP, 45 toeren, singles. Heb je enig idee hoeveel Franstalig daarbij zit, Mark?
2: Van de Franstaligen, ja, van LP's zullen dat toch wel een kleine 100-tal zijn, denk ik.
0: Amai.
2: Ja, en dan de cd's, dat zal ook zoiets zijn. Ja. Maar ik heb ook een hele collectie van Franse muziek van de Tweede Wereldoorlog en kort na de Tweede Wereldoorlog, dus niet alleen de recente nummers.
0: Een heel brede smaak dus.
2: Absoluut.
0: Oké, ik ben benieuwd naar jouw top 3. Wat heeft jouw lijstje gehaald? Vertel het eens.
2: Nummer 1, Adamo.
0: Uh-huh. Vous permettez, monsieur.
2: Vous permettez, monsieur. Ja. Inderdaad, want dat doet mij ook denken aan mijn oudste zus die een Franstalige opvoeding gekregen heeft in België, in Belgisch Congo. En aangezien dat hij toch etelijke jaren ouder was dan ik, want zij was de oudste en ik ben al nummer 4.
0: Ja.
2: In de rij was het huis gevuld toen met de platendraaier en Franstalige muziek.
0: Ja. En jullie hebben gewoond daar in Belgisch Congo dus?
2: Ja, tot 1960. Dan zijn we daar vriendelijk verzocht om het land te verlaten.
0: Terug te keren, ja. Ja.
2: Om het beleefd uit te drukken, ja.
0: Ja,
2: ja, maar dan op nummer 2 is het Grace Jones. Met Avignon Rose. Want het leven is toch te mooi. En zeker als je daar goede muziek bij hebt.
0: Zeker. En nummer 3?
2: Om beleefd te worden. Want dat maakt het ook moeilijk om mijn collectie aan te spreken. Hè.

0: dat jullie zo goede muziek draaien. Hè? Dus,
1: je hebt te weinig tijd.
0: Keuze.
1: Ja, begrijp ik, begrijp ik. En de nummer 3, jij hoeft op 3, Mark?
0: En nummer 3 is Joe Dassin met Et si tu n'existais pas.
1: Ja, en dat is speciaal voor
0: dat
1: iemand?
0: Speciaal voor mijn vrouwtje, ja.
1: Fijn. Goed, een nummer aan haar opgedragen. Leuk dat je dat ook opneemt in jouw top 3. En ik stel voor dat we gewoon de nummer 1 spelen. Dat is misschien nog het meest logische. Terug naar Belgisch Congo en de herinneringen van je oudste zus. Dus vous permettez, monsieur van Adamo. Dank je wel voor jouw stem, hè, Mark.
0: Dankjewel, goedenavond en op eens succes.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus.

0: mariage.
1: Hij zal nog wel meer nummers in de Big Five Franstalig hebben. Tom La Neige bijvoorbeeld, of Inshallah verwacht ik zeker ook Adamo. De files, waar schuif je 20 minuten of meer aan? Wel, dat is het geval op de Brusselse Buitenring. Daar verlies je een uur tussen Waterloo en Tervuren, want door een ongeval zijn de midden- en rechterrijstrook daar nog steeds afgesloten. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten erbij tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de E313 naar Antwerpen, 25 minuten van Herentals-West tot Herentals-Oost. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de E17 naar Antwerpen ook 20 minuten extra van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de E411 namen Brussel 20 minuten van Overijse tot Jezus-Eik.

0: Als je vanavond in je bed kruipt, dan hoor je dat nog in je hoofd, denk je. Die derribidoop, dum dum dum en zo verder. Best of both worlds van Robert Palmer. Als ik jou zeg Frankrijk, blonde krullen en witte zonnebril, aan welke zanger denk jij dan? Aan wie? Wel, Michel Polnareff natuurlijk. Hij wist al vroeg dat het niet alleen om de muziek draait, maar dat je ook moet gezien worden en opvallen om opgemerkt te worden. Ik speel zijn La Poupée qui fait non en Queen over de liefde en de gekke kantjes daarvan.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
7: Zie het.
8: Grootser!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
10: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
9: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
11: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
12: Elke medium meenemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
11: Dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

0: Wist je dat John Lennon dit heel graag hoorde? En dat zou je misschien niet verwachten, want de Beatles die maakten toch andere muziek. En Queen, Crazy Little Thing Called Love. En de zusjes Mel en Kim die staan klaar met Respectable. Op dinsdag doe je bij Nostalgie Plus een goede zaak voor je portemonnee, want iedere week heeft Laura Kleijs van Test Aankopen consumententips voor ons. En vandaag wordt het interessant voor zij die toe zijn aan een nieuwe gsm of laptop. Laura, een goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Laura, we gaan het over onze schermpjes hebben en over de prijs van gsm's en laptops, want daar is wel wat mee aan de hand. Het valt mij op dat die de laatste tijd veel duurder geworden zijn. Eerst Laura, hoe komt dat?
1: Ja, al die gsm's en laptops die hebben chips om te kunnen werken. Uh-huh. Die chips die leveren dan wat we noemen werkgeheugen of RAM-geheugen is de officiële term. En ja, hoe meer RAM-geheugen, hoe beter en sneller je toestel gaat werken. En hoe meer zaken dat het tegelijkertijd kan doen. Bijvoorbeeld switchen tussen verschillende apps bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Maar die chips die zijn nu super duur geworden. Omdat AI die chips ook nodig heeft om te kunnen werken. En liefst ook met heel erg veel RAM-geheugen. Ja. Dus AI-bedrijven hebben massaal chips met veel RAM-geheugen gekocht. Ja, en gsm- en laptopfabrikanten die wilden die ook. Maar die hebben dus heel veel moeten betalen om nog van die chips te kunnen kopen.
0: Ja, dat is vervelend. Wat als ik net nu een nieuwe gsm of laptop nodig heb?
1: Ja, dat is eigenlijk heel vervelend, want het eerste wat ik ga zeggen is, het is nu gewoon niet echt het moment door die hoge prijzen. Ja? Dus als je toch nog eventjes door kan met je toestel, dan zou ik dat zeker doen. Is je oude toestel echt op sterven na dood?
0: Ja?
1: Ja, dan zou ik in de eerste plaats misschien eens kijken naar een refurbished gsm of laptop. Want dus door die dure prijzen, door die chips met heel veel RAM-geheugen, hebben heel veel nieuwe modellen een chip met minder RAM-geheugen. Zelfs minder dan de modellen van vorig jaar of twee jaar geleden. En dus zeker bij de laptops zien we dat. Dus nu zijn er heel veel nieuwe modellen die 8 gigabyte RAM-geheugen hebben. Terwijl als we gewoon maar kijken naar vorig jaar, naar een basismodelletje van vorig jaar, ja, dan hadden die allemaal al minstens 16 gigabyte RAM-geheugen. Dus het dubbele. Dus eigenlijk nu het nieuwe kopen, dan ben je bijna slechter af dan met het modelletje van vorig jaar.
0: Ja, dat is gek, hè? Dus eigenlijk worden onze toestellen terugtrager, zeg maar.
1: Ja, want 8 gigabyte RAM, ja, dat is eigenlijk niet zo heel veel voor een laptop, toch zeker niet. En dan vooral eigenlijk voor Windows-laptops. Eigenlijk is dat toch niet genoeg. En dus ja, koop je dan eigenlijk nog liever een oud model, een modelletje van vorig jaar bijvoorbeeld, of dus zo'n refurbished toestel van een jaar, twee jaar oud, met dus minstens 6 gigabyte RAM-geheugen. En dan ga je eigenlijk bijna een beter, sneller toestel hebben dan nu een nieuwe te kopen, met 8 gigabyte RAM dan. Bij Apple speelt dat iets minder. Ze hebben wel bij een aantal van hun laptops gewoon die werking aangepast. Het operating system heet dat dan, hebben ze dat aangepast om goed te kunnen werken met maar 8 gigabyte RAM-geheugen. Ja, ze hebben bijvoorbeeld een MacBook Neo, die eigenlijk voor een hele goede prijs, hebben zitten aan minder dan €800, toch zeer goede kwaliteit levert. Dus ik had niet gedacht het ooit te zeggen, maar je zit met zo'n Apple-toestel eigenlijk in een lage prijskategorie voor een goede kwaliteit. Ja, kijk.
0: En wat met gsm's, Laura? Mijn telefoon die begint stilaan te haperen. Ik vrees dat ik er niet zo lang mee kan. Wat raad je mij aan?
1: Ja, ik denk dat je dan toch eens een keer liefst kijkt naar die refurbished toestellen. Ja. Dus dat zijn toestellen die al wel eens een keer gebruikt zijn, maar die helemaal terug in goede staat worden teruggezet, eventueel met nieuwe batterijen. En zeker bij grote merken zoals Samsung en Apple vind je eigenlijk best veel keuze voor nog niet zo'n oude telefoons voor heel goede prijzen. En dat zijn dan toestellen van 2-3 jaar oud, die eigenlijk naar de standaarden van nu nog heel goed scoren. Ja, aan heel goede prijzen. En op die manier kan je toch redelijk wat besparen.
0: Ja, goed om te weten. Ik ga op zoek naar een refurbished. Het is niet dat jij nog ergens een toestel hebt liggen, hè, Laura?
1: Jammer genoeg, nee. Ik heb er nu toevallig geentje liggen. Nee.
0: Goed. Laura, dankjewel en tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week.

Meezingen, je kon het de voorbije minuten met Mel en Kim en hun Respectable. Zometeen al met jouw verhaal. En het zou wel eens kunnen dat je honger krijgt van haar show. Want het gaat over koken. Doe je dat nog steeds traditioneel of met een twist tegenwoordig? Straks alles daarover. En er is Garland Jeffries nog. Matador.

0: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
6: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat is een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
14: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
15: Nog even, alles goed.
14: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
16: Come on.
14: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie. 5 vrijdagen.
17: 5 toplijsten.
14: 5 genres.
17: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
18: Hopelijk kon je nog wat zon meepikken en anders vind je die wel tussen onze classics. Candy Staten aan de aftrap en jouw verhaal.
19: Your golden years. Nostalgie.
18: En het nieuws van 6. Een hele goede avond, Simon.
20: Goedenavond. In Brugge is vanmiddag een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt nadat hij uit een raam van een hotel viel in de Bouveriestraat. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden van de val zijn nog onduidelijk. De politie onderzoekt nu hoe het incident precies kon gebeuren en wat de tiener daar tijdens de schooluren deed. Op het assiseproces over de dood van de kleine Jairon heeft de onderzoeksrechter vandaag zware kritiek gekregen. De jongen lag begin 2022 twee maanden dood in een villa in Turnhout, waar hij met zijn vader woonde. De rechter liet de piste van moord al na twee maanden vallen en liet verdachte voedingsshakes niet onderzoeken. Pas toen een nieuwe onderzoeksrechter de zaak overnam, werden de vader en 5 huisgenoten aangeklaagd voor moord. Wie de komende weken vanaf de luchthaven van Charleroi vliegt, houdt best rekening met zware hinder. De luchtverkeersleiders staken er vanaf morgen tot 10 oktober tijdens elke nachtshift van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Aanleiding is een conflict over nachtpremies. Luchtverkeersleider Skies waarschuwt dat ruim 800 vluchten getroffen kunnen worden. Reizigers krijgen de raad om de status van hun vlucht goed in de gaten te houden. Vanavond en vannacht wordt het wisselend bewolkt en in het noordoosten van het land kans op buien bij 16 graden. Morgen start droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselend bewolkt met enkele buien tot 19 graden. Donderdag wisselend tot zwaar bewolkt en regen in de namiddag bij 18 graden. Vrijdag dan wisselend bewolkt met kans op enkele buien en zo'n 20 graden.
18: Dankjewel Simon voor onze classics. De klassieke files op de Antwerpse ring richting Nederland. 27 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 Boom Antwerpen 24 minuten door een ongeval tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de E17 Kortrijk Sint-Niklaas 18 minuten file rijden van Zwijnaarden tot Gentbrugge. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen dan ook 18 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de N16 Willebroek-Mechelen verlies je 17 minuten van de Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord. Op de Brusselse Buitenring zijn dat ook 17 minuten van Mont-Saint-Jean tot La Hulpe. Op de E313 Lumme-Antwerpen 16 minuten file rijden van Massenhoven tot Wommelgem. Op de Brusselse Buitenring 16 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. En tenslotte nog aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. Ook 16 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op andere plaatsen is die file niet langer dan een kwartier.
15: Jouw verhaal.

Ja, wat je naar binnen steekt is niet onbelangrijk om dat hart jong en gezond te houden. En wat las ik in de krant? Belgisch kampioen pizzabakken Matthias de Vos zet voortaan ook een pizza met ananas op de kaart. De veelbesproken pizza Hawaii. Want, zegt hij, traditie en vernieuwing gaan perfect samen. En dan wil ik weten, hoe traditioneel ben jij in de keuken? Welk recept erfde jij van je thuis bijvoorbeeld? Aan welk gerecht mag niemand raken? En welk streek- of familiegerecht heb jij intussen volledig naar eigen hand gezet? Jouw smaakverhaal via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. En als je aan tafel zit, laat dat smaken, hè.

Geen American Pie, wel druk aan de wok, lees ik, met 3 wokpannen. Ik kan helaas niet zien wie daar zo lekker aan de wok zit, want er staat geen naam bij het bericht. Goedenavond, Anne. Enkel soep wok ik niet, maar wel noedels, kip, gehakt, vis, sojascheuten, uien, wortelen, prei en daarna afwerken met currysaus. Njam, njam, ja, zelf ook net een soepje op met veel gember voor extra pit. Ik kan dus nog wel even door. En ondertussen dit.

0: andere keer misschien.
1: Het wereldwijde web leerde me dat Herman van Veen alles graag plaats maakt voor een eenvoudig stukje kip met frietjes en appelmoes en als voorafje een groentensoepje. Ben jij meer een rebel in de keuken? Ik kijk graag mee in de potten vanavond. Traditioneel of met een twist? Bij welke recepten zweer jij zo? WhatsApp 0477 900 800 en graag met je naam erbij. Of loop even langs onze website. En hier mag een ander de rebel uithangen zo dadelijk. Na nog in volle harmonie Cher en Sony.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium meenemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
8: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: David Bowie, Rebel Rebel. We praten met een rebel uit de keuken, Matthias de Vos, drievoudig Belgisch pizza kampioen. Hij zet voortaan toch een pizza Hawaii op de kaart. Tot afgrijzen van de puristen leer ik daarover. Een hele goede avond, Matthias.
1: Hey, goeie avond.
0: Ik vond het een beetje vreemd, of jij vond het misschien een beetje vreemd, hoe ik je had opgepikt. Ik vond een artikel in het nieuwsblad over jou. En je bleek al onmiddellijk in verband gebracht met Pizza Hawaii. En toen ik dat aan jou vertelde, reageerde jij zo'n beetje van... Ja, dat gebruikte dan weer, die Pizza Hawaii.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus want leg eens uit, jij bent drievoudig Belgisch pizzakampioen en je specifieert dan ook plaatpizza?
1: Ja, de stijl van Rome, Pizza Italio.
0: En wat is precies plaat?
1: Er zijn grote platen gebakken, dus heel luchtig, krokant deeg.
0: Ja. En dat is vierkant, hè? Dat is niet rond.
1: Excuseer, sorry, want dat is een slechte verbinding.
0: Oei, hoor je me slecht? Is het beter zo?
1: Ja.
0: Oké. Dus... het gaat over de vierkant pizza, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Klopt. En daar blink jij dus in uit, al 3 jaar op rij? Of al 3 kampioenschappen op rij?
1: Ja, we doen ons best.
0: En als ik het zo mag zeggen, jij maakt ook van eigenlijk een traditioneel gerecht je eigen versie.
1: Ja, inderdaad. Dat kan mij inspireren tot het maken van een nieuwe pizza.
0: Ja. Wat vind je van de stelling die ik al zo vaak hoor, Pizza Hawaii is not done?
1: Ja, dat is wel done, hè? Want ik serveer het bij mij in de pizzeria. Ja. Voor mij kan dat allemaal. Ja. Zolang dat de kwaliteit van de producten hoog ligt, kan dat allemaal.
0: Ja, dus daar ligt het waarschijnlijk aan volgens jou, dat de producten die gebruikt worden... Ik moet zeggen, ik heb zelf ook al een pizza met ananas geproefd en ik was er niet erg van onder de indruk. En toen ik erover nadacht, dacht ik ook van, ja, maar kijk, waarschijnlijk is er ananas uit blik gebruikt.
1: Ja, ik was er niet bij, maar ik denk het wel.
0: Ja, je was er niet bij. Ja, en zeg eens hoe jij die pizza klaarmaakt dan.
1: De basis is tomaat, daar komt gekookte Iberico ham op. Een klein beetje fiordilatte is eigenlijk mozzarella van koemelk gemaakt.
0: Ja.
1: Een beetje gorgonzola, dan een chutney van ananas met koriander en jalapeno.
0: Met koriander, ik vind het zo bijzonder om gorgonzola en koriander samen te brengen. Dus ja, ik hoor al dat kan geen ananas uit blik zijn, dat moet lekker zijn. Hè? Zeg, zijn er zo zelfgerechten die jij van je ouders hebt meegekregen? Traditiegetrouw? Of uit je omgeving?
1: Dat was een heel klassieke keuken vroeger. Bij mijn ouders, dat was een Vlaamse keuken. Ik denk dat er veel mensen meer per uur zijn. Tomatensaus, volle vin, pizza flamande.
0: Ja.
1: Zo gerecht. Het brengt er verder een keer iets uit dat mij kan inspireren tot een pizza. We hebben ooit een keer een pizza gemaakt met stoofvlees.
0: Oké. Okay. Wauw.
1: Ja, dat was niet met frietjes, maar dat was met aardappelschijfjes. En ik moet altijd mayonaise hebben bij mijn stoofvlees. Dus ik had dan een potje mayonaise, verse mayonaise.
0: Bij de pizza?
1: Ja, bij de pizza.
0: Echt?
1: Ja.
0: Hè? Oh, dan moet ik toch eens... Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik geloof dat het lekker kan zijn als ik jou het hoor vertellen. Moet wel, hè? Pizza kampioen. Maar dat vind ik toch heel bijzonder om het zo te horen.
1: Ja, de bodem is gewoon een medium om uw smaakreactie te ondersteunen. Hè?
0: Ja, ik begrijp het.
1: Natuurlijk bij de bodem. Hè. De bodem moet top zijn. Hè.
0: Ja.
1: Als de bodem niet goed is, gaat de rest van de pizza ook niet goed zijn.
0: Nee, en dat is jouw specialiteit, hè?
1: Ja, daar steekt me veel tijd, energie en liefde in.
0: Ja. Ja, liefde is het belangrijkste ingrediënt, hè, toch? Van alles.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Zeg, Matthias, zijn er ook gerechten waarvan je vindt, daar moeten ze absoluut vanaf blijven?
1: Er zijn een aantal klassiekers. Ik heb een asperge flamande, dat moet een asperge flamande zijn.
0: Ja.
1: In Italië een pasta carbonara, dat moet een carbonara zijn. Vanaf dat je daar andere dingen mee doet, dat je daar aroma gaan toevoegen of iets van rundjes, like prei of zo. Ja, fine by me, maar dan moet je het gewoon geen carbonara meer noemen.
0: Ja, oké. Okay. Dus tradities zijn er om gerespecteerd te worden. Dat klopt dan. Eigenlijk de twee dingen kunnen naast elkaar bestaan.
1: De twee dingen kunnen naast elkaar bestaan, absoluut.
0: Waar kunnen mensen je vinden als ze van jouw pizza willen proeven?
1: Sint-Denis-Westrem, aan de Grote Carrefour. Aan de buitenkant heb je wat winkelruimtes. Wij zitten pal in het midden.
0: Ja, oké, ik ben heel benieuwd. Mocht ik eens in de buurt zijn, ik ben nu wel niet van de buurt, maar dan kom ik heel graag eens proeven.
1: Ja, maar zelfs als je niet van de buurt bent, is het de reis waard.
0: Super. Ik geloof je helemaal, Matthias. Dank je wel om aan de telefoon te komen. En veel succes hè, verder met de pizza's.
1: Dank je wel. Dank je.
0: Groetjes. Joe.
1: Ja, geen avond.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
3: Nee.
6: Het strand?
3: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.

liefde van de man gaat door de maag, maar die van de vrouw ook, hoor. En hoe zit dat met tradities in de keuken? Kook jij eerder traditioneel of experimenteel? En welk berucht familierecept circuleert er in jouw gezin? Of van welke traditionele schotel heb jij ondertussen je eigen versie bekokstoofd? Sturen via de website of WhatsApp. Christel schrijft, ik was als kind veel bij Mémé, keek dan mee naar stoofvlees, konijn met pruimen, soep. Haar zelfgebakken appeltaart is een familierecept geworden. En vandaag kent Christel de 80-20-regel. 80% traditie en 20% creatie. En veel liefde voor de kooksels van Mémé, lees ik tussen de lijnen door. Dankjewel, Christel.

0: Dan lees ik van Pierre uit Brugge. Ik zweer nog altijd bij de blanquette de veau van mijn Franse moeder. Typisch op zondag met zo'n romige saus die je met een extra stukje brood opsopt. En bij zo'n Franse klassieker, Pierre, horen alleen de beste Franse classics, toch? Daarvoor mag je in onze pot roeren. Onze lijst met Franse toppers op nostalgie.plus. Pik er je favorieten uit of pimp met jouw voorstel. Leen dient op, nu vrijdag tussen 10 en 6. Voilà.
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Laat het weten via nostalgie.plus.

0: exclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
5: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, ImoWeb!
12: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
13: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days en deze keer ga ik.
14: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
17: 5 vrijdagen.
18: 5 toplijsten.
17: 5 genres.
18: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
12: Smakelijk als je aan tafel zit. Wij prikkelen je papillen met smaakverhalen en daarbij jouw lekkerste classics. Your golden years. Iets als Hey St. Peter. Nostalgie. Komt eraan na het nieuws van 7. Een hele goede avond, Simon.
19: Goedenavond. In de eerste helft van dit jaar hebben de Belgische telecomoperatoren meer dan 100 miljoen frauduleuze oproepen tegengehouden voor ze de gebruiker konden bereiken. Dat meldt telecomregulator BIPT. In 7 op de 10 gevallen ging het om spoofing, waarbij oplichters een betrouwbaar Belgisch nummer nabootsen, zoals dat van een bank of een overheidsdienst. Daarnaast werden ook miljoenen valse sms'jes en honderden miljoenen verdachte mails geblokkeerd. Omdat de filters op het netwerk steeds beter werken, waarschuwt BIPT dat oplichters nu vaker uitwijken naar kanalen zoals WhatsApp. In de Turkse stad Istanbul heeft de politie zeker 150 mensen opgepakt tijdens een demonstratie voor de LGBTQI+-rechten. Onder de arrestanten zijn ook advocaten en journalisten. De betogers verzamelden aan het gerechtshof om te protesteren tegen een recente golf van invallen in holibibars, woningen en verenigingen. Homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar, maar de overheid treedt de jongste tijd steeds openlijker en forser op tegen de gemeenschap. Op het Europees kampioenschap volleybal in Finland hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de 8e finales. Onze nationale mannenploeg won met 3-1 van Denemarken na een verloren openingsset. Het is de 3e overwinning in 4 groepswedstrijden voor de Belgen en donderdag volgt het laatste poelenduel tegen Servië. Als de Dragons ook die wedstrijd winnen, eindigen ze zo goed als zeker bij de eerste 2 in hun groep en ontlopen ze topfavoriet Italië in de volgende ronde. Vanavond en vannacht wordt het wisselend bewolkt. In het noordoosten van het land kans op buien bij 16 graden. Morgen start droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselend bewolkt met enkele buien tot 19 graden. Donderdag zwaar bewolkt en regen bij 18 graden. En vrijdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien en zo'n 20 graden.
12: Spoofing dus, weer een woordrijker, dankjewel Simon. En de files die lossen op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je nog 34 minuten van de Kennedy-tunnel tot Deurne. En op de Antwerpse ring richting Gent zijn dat 24 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Ergens anders schuif je niet langer aan dan 15 minuten.
11: Jouw verhaal.

Ash and the pan, andere pannen. Hier thuis zag ik mijn moeder minutieus recepten opvolgen tot op de letter. En mijn vader vlotjes experimenteren met wat er voorhanden was. Heel uiteenlopend. En hoe traditioneel ben jij in jouw keuken? Welk recept erfde jij van ma, pa, bomma of bompa? En welk gerecht mag volgens jou helemaal niemand raken? En van welk streek of familierecept ken jij intussen een eigen en misschien wel veel betere versie? Jouw smaakverhaal graag via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Mijn keuken is open tot 8 uur.

Fire. Sophia heeft haar vuur gevonden. Gisteren nog veel vraagtekens bij een nieuwe elektrische fiets. Zelf te assembleren. De foto in mijn mailbox toont dat hij nu staat. Een fiere fiets. Dat loopt daar op wieltjes, hè. Proficiat, Sophia. En Franco over de spaghetti-saus van zijn moeder. Handen af daarvan, schrijft hij. Mijn vrouw probeerde ooit om haar eigen versie met lekker veel basilicum, verse tomaten en een likje tomatenpuree. Heel lekker, maar voor mij kon ze belangen niet tippen aan de versie van mama. Ja, die mama's, hè, Franco, vooral die Italiaanse, die tellen voor minstens twee volgens mij.

0: Alice e Battiato om deze heerlijke nazomerdag te onderstrepen. En een flashback naar onze Big Five Mondiaal. Vrijdag kiezen we voor Franse classics met Leen als grande dame. Jouw 100 mooiste, er zijn er die daarbij terugdenken aan vakantieliefdes en zo. We gaan eens horen bij Pascal naar Jefferson Airplane en Life Garrett.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de...

0: Bij Colruyt 43% korting op 1,5 kilo varkens gehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en

0: Wat lees ik hier? Une belle histoire. Waarschijnlijk het mooiste Franstalig lied ooit. Zo melancholisch dat het me doet terugdenken aan de zomer van 83 in de auto in Zuid-Frankrijk op terugreis van Spanje. Dit lied speelde en ik kreeg de tranen in de ogen, want ik wou nog niet naar huis. Dit smaakt naar meer. Goedenavond, Pascal.
1: Goedenavond, Anne.
0: Hier schuilt een mooi verhaal, zie ik meteen. Ja, ja. Vertel eens, wat is dat met die tranen in de ogen en de zomer van 83 en Une belle histoire?
1: Ja, ik denk dat wel veel mensen zo een persoonlijk verhaal hebben. Dat het heeft toch iets te maken met een vakantieliefde. En ik was toen zo 13, 14 jaar en de eerste vakantieliefde. En dan natuurlijk terug naar huis te moeten gaan. Goh, dat was dus een heel zware baksteen.
0: Ja, ja.
1: En toen hoorde ik dat lied in de auto. En ja, ik verstond het, want ik verstond het Frans.
0: Ja.
1: En ik vond dat echt zo op mijn situatie toen van toepassing. Van ja, het is wel begonnen, maar er komt ook een einde aan.
0: Ja.
1: Aan die mooie histoire. En dat is voor mij dus eigenlijk een van de mooiste Frans liedjes. Ook zo wat melancholisch. En een vakantieliefde dat toch, laten we zeggen, meer dan 40 jaar later nog steeds in contact is.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Oh, fantastisch. Ja. En van waar is hij?
1: Hij is Engelsman, maar hij woont sinds meer dan 30 jaar, denk ik, in Japan. Heeft daar ook zijn familie. Dus wij, maar we hebben nog altijd contact en dat is superleuk.
0: Oh, dat is fantastisch. Dat heb ik nog nooit gehoord eigenlijk. Iemand die nog na zoveel jaren in contact is met zijn vakantielief.
1: Ja, toch.
0: Een internationale bedoeling ook. Hè. Ik hoor Spanje, ik hoor Frankrijk, ik hoor Groot-Brittannië. Ja, België hebben dan ook en Japan. Heel mooi.
1: Voilà.
0: Heel mooi. Zeg, dat is dan ook een van jouw keuzenummers voor de Big Five Franstalig. Dat is nogal wiedes. Dan lees ik ook La Mer van... nu ben ik de naam kwijt. Vertel eens.
1: René.
0: Ah ja, Charlotte Genet natuurlijk. En dan een derde, Julia Claire. Die spreekt ook tot mijn verbeelding. Want ik keek vooral naar die mooie man met die toen nog donkere krullenbos. Ook wel een beetje zo, een typische stem.
1: Voor mij Julien Claire, inderdaad ook die niet enkel de stem, heeft zoveel mooie platen gemaakt, nog steeds. Het is toch ook wel een lust voor het oog, vind ik. Maar vooral ook dit lied van Sonnerien, het is zo'n lied, het zweept je mee. En ik word er altijd zo goed gezind van. En ik heb het geluk gehad om hem enkele jaren geleden in concert te zien in de Roma in Antwerpen. Dat was toen voor zijn 70ste verjaardagstoer. En ik heb er ontzettend van genoten.
0: Ja.
1: En zeker ook bij dat lied. Wat kan ik er nog meer over zeggen?
0: Ik weet het niet.
1: Blijft een klassieker.
0: Zeg, en hij gaat binnenkort weer optreden, heb je me verteld.
1: Ja, inderdaad.
0: Op zijn 80ste.
1: Inderdaad. Dus volgend jaar, oktober, wordt hij 80.
0: Ja.
1: En hij begint reeds in januari met onder andere optredens. Ik dacht in de, dan moet ik eventjes denken. Ik dacht in de Elisabethzaal in Antwerpen.
0: Ja.
1: En dan in het najaar komt hij ook nog een paar keren naar het Forst Nationaal.
0: Oké, ga je weer kijken?
1: Ja. Pavlis?
0: Ga je weer kijken?
1: Tot hiertoe niet, want ik ben een beetje veel op de sukkel met mijn rug.
0: Dat is lastig als je moet lang recht staan of zo.
1: Ja. Of zitten, of te lang zitten, dat gaat momenteel überhaupt niet. Maar Julien, maar ik heb alles in wel gezegd van kijk, ik ben ook een poezeliefhebster.
0: Ja.
1: Als we er ooit een derde kat bij krijgen en het is een kater, dan zou het toch wel een Julien worden, denk ik.
0: Ah, mooi. En ik heb eens even gegoogeld. En hij ziet er best nog aardig uit. Ik heb het gezien.
1: Ja,
0: echt hè?
1: Een man met grijze haren, dat heeft zijn charmes.
0: Dat klopt. Dat klopt. Zeg Pascal, dank je wel om te stemmen en om te delen. Ik wens je heel veel luisterplezier vrijdag, maar nu ook al, want we gaan luisteren. Hè.
1: Super. Heel graag gedaan. En ook aan jou, Anne, en nog een heel fijne avond.
0: Oké, sunnig, ja, hè, Pascal. Groetjes, hè.
1: Joe.
2: Vijf vrijdagen.
3: Vijf toplijsten.
2: Vijf genres. Dat is de Big Five.

0: Ja, ik denk natuurlijk spontaan aan Margriet Hermans. Zeker nu ze ook weer even op tv verschijnt. Dit pareltje van Louis Neefs zal nog wel even aan haar herinnering kleven. En dat is ook helemaal goed zo. Een heel ander paar mouwen zo dadelijk. Debbie Harry en haar clubje slaat in als een bom.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo

Over smaken en kleuren valt niet te discussiëren, hoorde ik thuis alles. Bij Hilde thuis mocht niemand aan de witloof met ham en kaassaus raken. Mijn moeder had haar manier en die was heilig. Alleen mijn man lust geen witloof. Dus ben ik jaren geleden prei gaan gebruiken. Eigenlijk een geluk bij een ongeluk, want eerlijk, ook ik vind mijn eigen versie veel lekkerder, schrijft Hilde. Sorry, ma. Ja, Hilde, ik snap het. Witloof is een beetje bitter. Ik ga het ook eens proberen, die prei. I was

lees ik nog bij Benny. Yes, iets wat mijn grootvader ook klaarmaakte, weet ik nog. Familierecepten. En morgen is het andere koek, want dan start de mobiliteitsweek. Ik wil weten, wat was jouw eerste auto en wat hoorde daar helemaal bij? Welke cassette draaide je bijvoorbeeld helemaal grijs onderweg? En waar reed je als eerste naartoe? Op vakantie, naar je lief, naar het werk of zomaar een toertje? Dat gebeurde ook al eens. Autoverhalen dus morgen, maar delen mag nu al. En zometeen Your Golden Years na Mouth & McNeil en een stukje Nikita.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1.

Nostalgie Plus.

0: podcast.
1: Dit is de Actua podcast van Nieuwsblad in samenwerking met GVA.
2: Wordt artificiële intelligentie stilaan te gevaarlijk en dreigt het de mensheid uit te roeien? De signalen uit de techwereld klinken niet hoopgevend. Maar hoe groot is het gevaar echt en wat schuilt er precies achter die onheilspellende waarschuwingen? Mijn naam is Laurence Tork en dit is The Insider.
3: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. And many of the people who are sort of deep in the weeds on actually coding the thing believe that there is like a greater than 10% chance, or even greater, some smaller, but they all have different numbers for a probability that humans might die. And they all keep this in their head on a daily basis while working on the technology.
4: And is that what you believe?
3: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
2: Wordt artificiële intelligentie te intelligent en kan het zelfs de mensheid gaan uitroeien? We vragen het vandaag aan journalist Arnoud Gijsels, die zich in de AI-wereld heeft verdiept. Dag Arnoud.
5: Dag Laurence.
2: Ja, we hoorden net Jacob Coxon in een interview met BBC. Hij nam vorige week ontslag bij het Amerikaanse bedrijf Anthropic, een AI-bedrijf. En de reden daarvoor is opvallend, hè?
5: Ja, hij geeft aan dat hij vindt dat de techbedrijven te weinig inzetten met de gevaren van AI. Mm-hmm. Die man is eerst bij OpenAI aan de slag geweest, dus de grote concurrent van Anthropic. Daar vond hij van, ja, hier is er echt niet mee bezig. Is hij naar Anthropic getrokken en daar bleek het even erg te zijn als bij zijn vorige werkgever.
2: En als je zegt erg, wat is er dan zo erg?
5: Het gaat erover dat ze heel veel geld pompen om die AI's sterker, slimmer en beter te maken, maar Er wordt weinig aandacht besteed aan hoe veilig kunnen ze het maken. Zijn er bepaalde guardrails, heet dat in het Engels. Mm-hmm. Dus ja, echt mechanismen waardoor dat die AI geen dingen zou doen die mensen schade kunnen berokkenen eigenlijk.
2: Ja, nu, hij zegt wel intense dingen. Hè? Het gaat over de uitroeiing van de mensheid.
5: Ja, hij is van mening dat tegen 2030 de kans groot is dat AI de mensheid het hoekje om zal geholpen hebben.
2: Over 4 jaar dus.
5: Ja, het gaat heel snel, ja.
2: Ja, nu, als hij het heeft over die uitroeiing, wat moet ik mij daarbij inbeelden? Gaat het over robots die de wereld gaan overnemen? Ik denk aan The Matrix, maar ook recenter The Creator, waarbij een AI-leger de mensheid, ja, tegen de mensheid vecht. Is het zoiets? Of
5: maar natuurlijk, we zijn allemaal een beetje geprogrammeerd door die films te zien te hebben. Ja. Maar waarschijnlijk, als er grote problemen opduiken met AI, zal het niet onmiddellijk zijn met legers, robots die de steden belegeren. Okay. Ik denk dat je het moet bekijken als AI, cyberaanvallen die ziekenhuizen treffen, kerncentrales, dat soort dingen. Of die ervoor zorgen dat de economie niet meer marcheert. Dat de productie van voedsel of dergelijke meer in het gedrang komt. Dat zijn de gevaren die AI kan vormen voor de mensheid.
2: Oké, en dat heeft dan allemaal te maken met die P-Doom waar ik over lees en over hoor?
5: Ja, die vraag hebben we gesteld aan Steve Latre, die is professor AI en alles wat er mee te maken heeft bij onderzoeksinstelling IMEC. En die kan het beter uitleggen dan ikzelf.
6: P-Doom staat voor de probability of doom, of dus eigenlijk wat de inschatting is dat we een catastrofische ramp zullen hebben door artificiële intelligentie. Maar dan wel één ooit, ook in de verre, verre toekomst. En onlangs werd in een poll gevraagd aan AI-experten wat hun P-Doom waarde is. En de mediaan van al die antwoorden lag ongeveer op 5%. Dus 5% kans dat we ooit in de verre, verre toekomst een catastrofische ramp zouden kunnen hebben door AI. En dat lijkt me op zich niet verkeerd. Op zich kernenergie, biotechnologie en eigenlijk nu ook artificiële intelligentie, dat zijn allemaal technologieën die een heel belangrijke impact hebben op onze samenleving. Ongelooflijk fantastische dingen kunnen doen. En in die zin kun je nooit uitsluiten dat zo'n technologie helemaal verkeerd wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld maar aan atoombommen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar we moeten nu ook niet doemdenken. Hè? Dat er uitdagingen zijn in de goede en veilige ontwikkeling van de technologie, absoluut. Moeten we ons daarover zorgen maken? Ja, dat denk ik wel. Maar kunnen we dat oplossen? Wel, daar ben ik 100% van overtuigd. En als we dan de apocalyps daardoor zouden naderen, ja, dat zeker niet wat mij betreft.
2: Nu, Arnoud Coxon van Anthropic is trouwens niet de enige die aan de alarmbel trekt. Maandag waarschuwde de VN nog voor de ontwikkelingen van AI, hè?
5: Volker Türk, de man die daar mee bezighoudt voor de VN, die heeft gezegd van ja, het is echt wel een probleem. Mm-hmm. We moeten ervoor zorgen dat er internationale regulering komt, zodat het probleem zich niet verder gaat. En zelfs, het is niet alleen hij die dat zegt, maar ook de grote techbazen zelf.
0: Ja, van Anthropic, Dario Amodé zelf.
5: Ja, die heeft dan de alarmbel getrokken van kijk, we moeten echt wel iets doen.
0: Ja.
5: En daar wordt hij bijgetreden door zijn grote rivalen, door Elon Musk en door Sam Altman van OpenAI. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel een beetje dubbel, want aan de ene kant, die investeren honderden miljarden om die AI zo sterk en zo krachtig mogelijk te maken.
0: En worden er ook rijk mee.
5: Worden er rijk mee. En nu plotseling beginnen ze te zeggen van ja, oei, er is hier wel een gevaar. We moeten hier dringend allemaal samenwerken om het gevaar te beteugelen. Dat heeft natuurlijk ook wel een klein beetje mee te maken dat die zichzelf willen indekken als er echt iets fout loopt met AI. Dat ze niet de enige zijn die de rechtszaken tegemoet mogen gaan.
0: Ja, want die Amodé van Anthropic, die pleit voor een vertraging. Waarover heeft hij het dan precies?
5: Wel, het probleem met AI nu is dat de modellen die trainen zichzelf. Dus die worden steeds slimmer uit eigen beweging.
0: Ja.
5: Er wordt steeds minder iets gevraagd aan een mens om te kijken van moet ik dit doen, moet ik zo doen. En dat heeft tot bepaalde heel griezelige feiten geleid. Bijvoorbeeld, er zijn een zwerm AI agents uitgezwormen en die hebben een server gekraakt van een start-up.
0: Zelf? Ze hebben dat zelf besloten om te doen?
5: Wel, die hadden ergens in een testomgeving een opdracht gekregen en er waren heel duidelijke regels wat ze mochten doen, wat ze niet mochten doen. En dan hebben ze toch blijkbaar uit zichzelf beslist van ja, eigenlijk is het gewoon handiger als we uit deze testomgeving uitzwermen en ons het heft in de eigen handen nemen. En dat hebben ze dan ook gedaan. En ja, je kunt je gaan voorstellen dat is nu nog een betrekkelijk onschuldig voorval, maar ja, dat neemt er eens een kerncentrale bij of zo. En dat wordt wel een pak lastiger, hè?
0: Ja, nu het plan van Amodé om het te vertragen, wat moet dat dan opleveren?
5: Wel, dan moet de kans geven aan de industrie om meer van die guardrails, meer van die veiligheidssystemen in te bouwen om ervoor te zorgen dat AI niet van die dingen doet die we niet voorzien hebben.
0: Ja.
5: Het probleem daar natuurlijk is van ja, op wereldniveau is er een soort wapenwetloop bezig, vergeleken met de Koude Oorlog, waarbij dat China en de Verenigde Staten alle twee zo snel mogelijk zo groot mogelijke AI's willen bouwen, zo sterk mogelijke AI's willen bouwen. En natuurlijk, als er vanuit Amerika gezegd wordt van die lopen nu voorop, van ja, oké, we moeten even pauzeren, dan denken die Chinezen, ja, maar allee, je probeert ons hier gewoon klein te houden, dus die willen dat niet. En anderzijds heb je natuurlijk Donald Trump, en de man is niet de meest bescheiden persoon ter wereld, en die heeft al gezegd, de beste guardrail tegen AI is de beste president ter wereld. En dat ben ik.
0: Ja, nu als we even teruggaan naar het voorstel van Amodé, het lijkt een beetje alsof ja, die vertraging het uitstellen is van het vinden van een oplossing. Maar dat hebben we ook aan Steven Latré gevraagd.
6: Nee, ik denk eigenlijk niet dat dat uitstellen is. Amodé zegt eigenlijk twee zaken. Enerzijds zegt hij, oké, we hebben heel veel vooruitgang gemaakt op het model zelf. En het model zelf, de assistent zelf, is nu eigenlijk op een capaciteit dat het fantastische dingen kan doen. En laten we misschien niet meer heel hard werken op dat altijd maar beter en beter laten maken. Dat moet zeker ook nog een vooruitgang krijgen, maar dat moet misschien niet de focus zijn. Anderzijds zegt hij dat we veel sterker moeten inzetten op hoe AI veiliger kan worden uitgerold. En op zich kennen we de oplossingen daarvoor. We moeten een soort van veiligheidsfilter bouwen die de dag van vandaag ook al bestaat en ervoor zorgt dat we beperken welke taken een AI-model, dus de assistent zelf, volledig automatisch mag doen en welke antwoorden dat model niet zomaar kan geven als het erom gevraagd wordt. Dat bestaat vandaag al, maar we kunnen hier nog veel extra op inzetten en daardoor kunnen we dan denk ik ook de vooruitgang in de veiligheid enerzijds en de capaciteiten van het model anderzijds heel mooi in evenwicht houden. En dat is eigenlijk de echte oproep van Amodé en een terechte oproep die ook ervoor zal zorgen, denk ik, dat die technologie echte vooruitgang zal krijgen.
0: Ja, Steven spreekt hier over die veiligheidsfilters. Maar Arnoud, als we kijken naar het voorbeeld van waarbij dat die AI dingen uit de testomgeving zijn kunnen kruipen. Ja, daar waren toch ook veiligheidsfilters?
5: Daar waren wel veiligheidsmaatregelen aanwezig. Maar ja, goed, het is niet zo eenvoudig om AI dat moreel besef is misschien een groot woord voor een computerprogramma, maar om te laten, ja, wij mensen maken die inschattingen dagelijks op elk moment. Om dat echt in code om te zetten is heel moeilijk. Mm-hmm. En bovendien, ja, die modellen leren zichzelf steeds meer op. Dus ja, dus ze vinden, net zoals mensen eigenlijk, altijd de weg van de kortste weerstand.
6: Eind 1999 hadden we de Y2K-bug. Dat was op zich een kleine correctie die moest gebeuren in computersystemen om ervoor te zorgen dat computers niet het jaar 2000 verwarden met het jaar 1900. En op zich gaat die vergelijking voor mij een klein stukje op. Ook toen werden inderdaad grote rampen voorspeld, terwijl het op zich niet meer was dat een waarschuwing dat we echt die maatregelen moesten nemen en dat we met die maatregelen dan er ook opnieuw veilig waren. En op zich is het inderdaad op dit moment niet anders. Het is net door ervoor te waarschuwen dat die veiligheid van artificiële intelligentie, dat het superbelangrijk is, dat we ook die voorzorgen meer en meer zullen nemen. Maar het gaat maar een deeltje op, denk ik, want alleen zijn die uitdagingen toch wel iets anders dan een klein tellertje aanpassen in een computer. Het gaat echt over hoe je een AI-systeem veilig kan maken. Ik ben absoluut overtuigd dat we dat gaan kunnen doen. Maar het is niet zo dat je nu gewoon een klein tellertje aanpast in een computer en het systeem plots veilig is. Ja, nee, daar gaan we toch wel veel meer voor moeten doen.
0: Ja, we vroegen ook aan Steven Latré of we dit kunnen vergelijken met de Millennium Bug. Blijkbaar is het toch ernstiger dan toen. We wisten al dat AI veel water opslort, maar als ik dit nu hoor, dan kan ik niet anders dan mij af te vragen, waarom ontwikkelen die AI-bedrijven die technologie? Want het lijkt mij toch niet zo slim, Arnoud.
5: Well, het is wat bang vanaf dat je het bekijkt. Hè. Je kunt daar heel veel kwaad mee doen. Anderzijds, je kunt het potentieel om goede dingen te doen, is ook enorm mee. Je kunt denken van, ja, we kunnen misschien een geneesmiddel tegen kanker vinden. We kunnen misschien virussen de wereld uithelpen. We kunnen misschien een oplossing vinden voor het energieprobleem. Die rekenkracht, dat redeneringsvermogen is enorm. En ja, dat is een dual-use product. Je kunt daarmee de juiste dingen doen en de verkeerde dingen doen. Ja. We kunnen maar hopen dat de juiste dingen het overwicht nemen op de foute dingen. Hè?
0: Ja, en moeten we niet allemaal gewoon een beetje voorzichtiger omgaan met AI dan?
5: Ik denk niet dat de beste manier om AI te gebruiken nu alleen maar jaren 80 beeldjes van jezelf is.
0: Ja, dat is de nieuwste trend, hè?
5: Ja, dat is de nieuwste trend. Nu, dat is op zich redelijk onschuldig, hè, maar dat slorpt heel veel energie op. Dat is ook een van de dingen dat we niet goed weten. Van ja, het zit er niet op de grenzen wat mogelijk is op aarde, door het feit dat er hier ook maar een beperkte hoeveelheid energie is, een beperkte hoeveelheid water die je kunt gebruiken. Ja. Op een gegeven moment botsen we daar op grenzen aan en als je dan niet in slaagt om die dingen goedkoper of beter te laten draaien, dan zit je gewoon hoe ver dat je maar kunt geraken. Hè. Ja. Dus ja, er is nog heel veel onduidelijkheid. Er zijn wel duidelijk risico's aanwezig. Er zijn ook potentiële goede dingen die eruit kunnen volgen.
0: Ja, maar AI heeft ook wel al een impact op andere dingen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de beurs, Arnoud. Daar is ook van alles gebeurd de voorbije dagen.
5: Oh ja, als plotseling de mensen die de AI-boom, waar er honderden miljarden naartoe vloeien, zeggen van ja, we willen een beetje trager aandoen. Dat horen die beleggers niet zo graag. Mm-hmm. Die zijn vooral bezig met hun portemonnee. En die zien dan, ja, die denken dan onmiddellijk van oei, ja, nee, hier moet ik mijn geld niet insteken. Ik zal toch maar een beetje cashen nu dat het op een hoogtepunt staat.
0: Ja, dus dat is de economische impact, Arnoud. Maar er is ook een impact op de politiek, hè?
5: Ja, dat gaat dan minder over het einde van de wereld en dergelijke meer. Daar kunnen mensen zich weinig bij voorstellen. Maar ja, AI heeft heel veel rekenkracht nodig. Voor die rekenkracht heb je grote datacenters nodig. Mm-hmm. Die datacenters kost heel veel geld, is niet zo mooi om naar te kijken, slurpt energie en water en levert bitter weinig jobs op. Dus in Amerika, met de midterms in het achterhoofd, ja, de bevolking ziet die datacenters niet zo graag komen. Maar daar trekt Donald Trump zich dus niet veel van aan. Ja. Dus dat is nog afwachten of voor een impact dat zal hebben. Je merkt wel dat er in politieke kringen in Amerika een zekere hang wordt naar, ja, die regulering is misschien toch echt wel nodig.
0: Ja, dus een beetje pro en contra datacenter dan.
5: Een beetje dansen op een slappe koord, zoals altijd. Hè.
0: Ja, je ziet wel dat het al op verschillende vlakken, economisch, politiek, toch een impact heeft, hè, die AI.
5: Ja, zeker. En ja, bedoel, dat is ook hetgeen waar de experts zich echt zorgen over maken. Van ja, dat die agents zo sterk geworden zijn. Wat zal het geven de komende jaren? De kans dat er ergens een wiel afdraait, dat er iets fout loopt, is zeker niet nul. Het is het tegendeel.
0: Oké, Arnoud, laten we hopen dat ze er iets op vinden. En misschien liefst voor 2030. Hè?
5: Dat zou ideaal zijn.
0: Dankjewel, Arnoud.
5: Graag gedaan.
0: Dit was The Insider, de Actua-podcast van het Nieuwsblad. Met de stemmen van Arnoud Gijsels, Steven Latré en mezelf, Laurence Stork. Productie Nathalie Delporte, montage door Benjamin Hertogs bij House of Media.
1: Wil je niets missen van Nieuwsblad-podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de